0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 1:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu... Meer

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: The places where we... Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
3: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een acht en een middag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
2: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
4: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
2: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan een verkeersinformatie van de ANWB. File op de A4 vanwege de afsluiting van de A44. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp. 27 minuten vertraging. En op diezelfde A4 tussen Zoeterwoudendorp en Roelofarendsveen. 8 minuten.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: Pink en Lily Rose Cooper met True Love. Goedemorgen, het is 6:06 op deze woensdag 24 juni. Een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. En toch wel de eerste ochtendshow die we in code oranje gaan maken.
1: Echt waar, is dit de eerste?
0: Volgens mij wel.
1: Ramin,
0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanmiddag 12 uur is code oranje actief vanwege de hitte.
1: Ja, er is dus een hittekoepel, zoals dat heet. Dat is eigenlijk dus
0: een hittekoepel.
1: Een weersverschijnsel waarin de warmte zichzelf een klein beetje versterkt. Dus het is een soort van, het wordt steeds warmer binnen zo'n kleine koepel. En die heeft dus over Frankrijk en België gelegen en die is nu onderweg naar Nederland. En vanaf 12 uur is het bij ons ook een code oranje. Het wordt ook vanaf 12 uur 30 plus graden. Het kan zo'n 34 graden worden bij ons in de regio. En dat is nog wel eigenlijk de minst erge dag. Want voor vrijdag zijn er allemaal maatregelen alvast genomen. Zo heeft de gemeente Leiden alvast geregeld dat er iets van 4 bruggen, als het goed is, dicht gaan op vrijdag.
0: Ja, of open blijven.
1: Die blijven dus voor ons voetgangers, fietsers en automobilisten. Dan heb ik het over de Churchillbrug, die wordt de hele dag niet bediend. De Sumaterabrug en de Schrijversbrug worden vanaf 3 uur niet meer bediend. En de Grote Havenbrug wordt vanaf 12 uur niet bediend. Dus vrijdag.
0: En waarom is dat?
1: Omdat het koelen, wat je normaal gesproken doet met die, als je dus die plassen water die uit het water komen, met slangetje omhoog worden gepompt.
0: Maar waarom doen ze dat?
1: Dat doen ze dus om te koelen, omdat metaal uitzet in de hitte. En om het dus een beetje koel te houden, dat dus de brug niet te groot groeit.
0: Maar want als de brug dan omhoog gaat en dan zet het metaal uit, dan gaat hij weer naar beneden en dan kan hij niet meer dicht.
1: Nee, überhaupt als hij gewoon zo ligt, het wordt heel erg heet. Ja. Dan zet heel de brug uit. Ja. En dan kan er dus schade ontstaan. Of kan die dus klem komen te zitten, het niet meer open gaat. Dus dan wordt het actief gekoeld. Maar dat is dus in deze hoge temperaturen op zo'n zwart wekdeg ook niet genoeg. Dus die bruggen gaan dan op vrijdag dicht. Dus denk eraan als jij wil gaan varen met een hele hoge boot. Even niet vrijdagmiddag, wordt lastig.
0: Er zijn vast wel allemaal appjes waarmee je kan zien wanneer bruggen wel of niet bediend worden. En ook vanwege de hitte dat Thuisbezorgd stopt met bezorgen.
1: Ja.
0: Nou, dat vond ik echt wel een beetje raar.
1: Thuisbezorgd als grote organisatie met eigen bezorgers, waar dus restaurant zich bij kan aansluiten, die heeft gezegd, wij gaan het niet doen. Dat betekent niet dat je niks meer kan bestellen. Er zijn natuurlijk ook gewoon nog restaurants die eigen bezorgers in dienst hebben. Die mogen individueel natuurlijk besluiten.
0: Ja, restaurants, als je iets bestelt bij Thuisbezorgd of zo, dan is het toch vaak wel vette hap.
1: Ja, is dat dan ook niet een restaurant?
0: Ja, nou ja. Die,
1: is misschien niet zo klassiek Frans.
0: Nee, die fastfoodketen noemt zichzelf ook een restaurant.
1: Ja, nee, dat klopt. Het is een plek waar je kan zitten, waar iemand anders eten voor je maakt en brengt.
0: Dus. Ja, dan kan je vaak ook op iemand anders eten gaan zitten, want het is vaak niet eens schoon. En wie een dynamisch energiecontract heeft, schuldig, kan vanavond beter de apparaten die veel elektriciteit gebruiken uitlaten. De prijs op de handelsmarkt voor stroom loopt namelijk op tot meer dan 90 cent per kilowattuur.
1: En voor iedereen die dat niet heeft, gebruik gewoon een apparaat wanneer je wil.
0: Ongekend. Ja, ik heb zo'n dynamisch contract. En ik ga niet de airco aanzetten vanavond. Of iets anders. Of de wasmachine of zo. Die staat nu aan, dus dat scheelt. En wie vandaag met de trein of de bus reist, kan zijn borst nat maken. Vanmorgen is een landelijke staking in het openbaar vervoer. Die duurt tot 8 uur. Gaat om trein, metro, trampersoneel en volgens mij ook de bus. Want ik heb weinig bussen gezien. En dan denk je, nou, dan is het daarna opgelost. Nee, vanwege de hitte zijn namelijk de dienstregelingen aangepast. En daardoor kunnen reizigers de hele dag te maken krijgen met vertraging en uitval.
1: Dus als je dit allemaal een beetje bij elkaar optelt, dan kun je er eigenlijk gewoon vanuit gaan dat je vandaag maar misschien gewoon lekker thuis kan blijven. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien wel kids vroeg van school worden getrapt, of dat die ook een soort van tropenroostertje gaan hebben. Ja. Dat is per school ook afhankelijk. Meestal wordt dus bij extreem weer boven de 35 graden wordt dit soort dingen aangeraden. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je een stukje eerder doet als je toevallig een heet schooltje hebt. Wordt het vandaag gewoon zo'n soort van sneeuwdagje, maar dan andersom. Ja. Er gebeurt net niet al te veel. Je kan nergens heen. Iedere snelweg is een beetje dicht of
0: vastgericht. Dus je kan ook niet weg. Ja.
1: Het asfalt is vloeibaar. De bruggen die doen het niet meer. Er worden kantoren leeggeveegd waar geen airco is. Dus volgens mij gaat vandaag zo'n beetje zo'n snipperdagje worden.
0: Dan is er natuurlijk ook nog gewoon ander nieuws buiten de hitte. En toch wel opmerkelijk. De coalitieonderhandelingen in Leiden tussen de partijen Pro, D66 en het CDA zijn geklapt. De partijen komen er niet uit. Ondanks dat de partijen op inhoud vrijwel overeenstemming hadden bereikt, is er onvoldoende basis gebleken voor een gezamenlijk bestuur in de komende 4 jaar. Nou, waar komt dat dan op neer? D66 wilde graag 2 nieuwe wethouders leveren.

0: Ja, maar misschien wel. Dus dat herhaling van zetten is dus helemaal niet zo makkelijk en vanzelfsprekend als dat klinkt.
1: En de lokale partij in Leiden-Dorp heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college waarbij over overlast en incidenten waarbij kinderen van de fiets zouden zijn getrapt door jongeren op fatbikes. Het zou gebeurd zijn 11 juni op verschillende plekken in Leiden-Dorp. Hugo Langenberg heeft inmiddels vragen gesteld. En als we daar antwoord op hebben, dan horen we het wel. En tot slot, al jarenlang staat de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance Vogelasiel Regio Leiden. In het kort de dierenambulance in de rode cijfers. Ze hebben bijna elk jaar een verlies van tussen de 4.000 en 9.000 euro. En daarom hebben alle betrokken gemeenten een brief gekregen van de dierenliefhebbers. Met een alarmerend bericht. Als dit zo doorgaat, moeten wij over 3 tot 5 jaar de deuren sluiten.
0: Oei.
1: Dat zijn nog heel veel meer nieuws in of op onze website centraalplus.nl. Straks een interview met burgemeester Emiel Jens van Oegstgeest over Veteranendag komende vrijdag in Oegstgeest. En er is ook afscheid genomen van wethouders daar in het dorp. Dat er nog heel veel meer in deze editie van De Ochtendshow.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met De Ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Lost Frequencies en The Feeling. Daarvoor nog Stella Lefty met Boston. Het is de Centraal Plus ochtendshow. En Veteranendag komt er binnenkort weer aan. Of in ieder geval veteranenbijeenkomsten. Onder meer gaat dat plaats hebben in Oegstgeest. En collega Elmar Bus die sprak even met de burgemeester van Oegstgeest, Emiel Jentsch, over dus de veteranenbijeenkomst. En die is daar dan aanstaande vrijdag. En het gaat onder meer over de hitte.
1: Aankomende vrijdag, het is dan 26 juni, dan is het tijd voor de veteranenbijeenkomst in Oegstgeest. En ik heb momenteel burgemeester Emiel Jentsch aan de telefoon. Emiel, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Aankomende vrijdag, allereerst, het belooft een hele warme dag te gaan worden. Zijn er maatregelen genomen?
2: Ja, wij proberen de ruimte waarin we onze veteranen ontvangen zo koel mogelijk te maken. Maar we realiseren ons dat het, ondanks dat extreem warm wordt, en we gaan ook zo min mogelijk naar buiten. In de regel gingen we altijd naar buiten om even een foto te maken, even het perkje, het Anjerperkje voor het gemeentehuis te bewonderen. Nou, we blijven nu zoveel mogelijk binnen.
1: En hoe gaat deze dag er nou exact uitzien en hoe bijzonder is dit? En hoeveel veteranen gaan er komen?
2: Ja, nou, ik kijk er altijd ontzettend naar uit. Omdat we de veteranen die zoveel gedaan hebben voor onze vrijheid, om die in het zonnetje te zetten. En als we het hebben over veteranen, dan hebben we het over mensen die bijvoorbeeld in Libanon met blauwhelmen op hebben gelopen. Eigenlijk de strijdende partijen daar uit elkaar hebben gehaald zo'n meer dan 45 jaar geleden. Maar we hebben het ook over jongere veteranen die in Afghanistan hebben gediend. Of met de dienstplicht in voormalig Joegoslavië hebben gezeten, meer dan een half jaar. Vaak wel mensen die heel direct met oorlogssituaties te maken hebben gehad. Dus ook in gevaarlijke gebieden hebben verbleven. En als ik kijk naar de leeftijden, hebben we mensen van 90, maar ook in de 20 die we dan verwelkomen met partner. En ik denk en ik hoop dat we zo'n 50 mensen, misschien een beetje meer, in het gemeentehuis mogen ontvangen. Dat doen we vanaf een uurtje of 4:30. En dan hebben we eerst een borreltje met een nootje. En dan hebben we een toespraak. Centrum 45, dat zit naast het gemeentehuis. Daar worden getraumatiseerden verzorgd. En dat waren vroeger mensen die uit de oorlog terugkwamen. Maar dat kunnen ook nog steeds militairen zijn. Mensen die van de krijgsmacht zijn. Die geven een toelichting op hun werk. En ik realiseer me ook dat onder de huidige veteranen wellicht ook wel mensen zijn met trauma's uit het verleden. Dus daar zal herkenning zijn. En ik ga ook een beetje stilstaan bij de koopvaardij. Dat is een apart verhaal. Mensen die in de periode van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk gevaren hebben. Nederlanders die gevaren hebben. Vaak onder de vlag van de geallieerden. En eigenlijk meer dan vijf jaar lang niet thuis konden komen. Een derde heeft ook echt het leven gelaten daarin. Dus dat is echt een grote groep. En ook uit Oegstgeest zijn daar mensen geweest. En afgelopen jaar ben ik in Katwijk geweest, in het museum Katwijk, om daar kennis te nemen van de tentoonstelling. En daar zal ik ook zeker op terugkomen. Nou, mijn toespraak.
1: Belooft dus echt een hele mooie en gedenkwaardige dag te gaan worden. Praten we dan over veteranen enkel en alleen uit Oegstgeest, of komen ze uit de hele regio?
2: Nee hoor, dit is Oegstgeest. En er zal er misschien eentje van buiten zijn, maar Oegstgeest is hier de basis. Maar ik vergeet het belangrijkste voor de veteranen, is de blauwe hap.
1: Ja, wat houdt dat precies in, burgemeester?
2: Nou, de blauwe hap is eigenlijk bij mensen in de krijgsmacht is dat het Indisch eten. En we hebben ook een hele goede Indische keuken die dat voor ons neerzet. En het college schept dan op. Dus wij staan met de lepels klaar om dan de veteranen te bedienen van een mooi hap. We maken een groepsfoto. En we eindigen met een heerlijk taartje en een koffie. En dan hopen we rond 19:30 iedereen weer in een gekoelde auto naar huis te kunnen brengen.
1: Ja, nou is het zo dat die groepsfoto normaal op het bordes genomen wordt. Is er al een alternatieve plek gevonden?
2: Nou, ik denk dat dat de hal wordt.
1: Ja, uiteindelijk ook
2: de hal van het gemeentehuis. Dat
1: een mooie
2: die
1: plek.
2: Lekker koel.
1: Nou ja, ja, volgens mij moet het een hele bijzondere dag gaan worden. Is het dan zo dat jullie deze veteranen ook zelf weten te vinden? Of kunnen zij zich aanmelden? Bijvoorbeeld als we gaan kijken naar de editie van 2027.
2: Wij krijgen een lijst van het ministerie van Defensie wie er veteraan zijn in Oegstgeest. Die nodigen we uit. En die hebben zich kunnen opgeven bij de gemeente. En met die mensen gaan we ook, en de partners uiteraard, van de avond en middag beleven.
1: Gaat een mooie, bijzondere dag worden. Komende vrijdag 26 juni de veteranenbijeenkomst in Oegstgeest. Burgemeester Emo Jens, dank voor de toelichting en alvast heel veel plezier.
2: Heel graag gedaan.
3: De stad wordt van...

0: Een modulatierotatieplaat is dit. Die is volgens mij 2 of 3 keer omhoog gegaan.
1: Hoe bedoel je omhoog gegaan?
0: Een toontje omhoog.
1: Oh,
0: modulatie.
1: We zijn alweer.
0: Ja, muzikoloog.
1: Muzikoloog. Het is de Centra Plus ochtendshow. Nieuws, weer en verkeer. Zometeen Bruno Mars. En hij komt niet langs de studio, maar gaat een plaatje van hem draaien.
0: Ik zal mijn haar al goed te doen.
1: Nee, ik ga niks zeggen. En straks afscheid van de wethouders in Oegstgeest en het dorpsfeest in Zoeterwoude. Daar komen aanpassingen in verband met de hitte.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Raadslid Joost Bruggeman stapt over van de lokale partij Leiderdorp naar pro-Leiderdorp. Hij neemt zijn raadszetel mee, waardoor Pro nu 7 zetels heeft in de gemeenteraad. Bruggeman liet eerder weten dat hij zich niet langer kon vinden in de koers van de LPL. Volgens hem kan hij zich bij Pro blijven inzetten voor inwoners, bedrijven en instellingen. De overstap is volgens Pro besproken binnen de fractie en met de lokale afdelingen van GroenLinks en de PvdA. LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg vindt dat Bruggeman zijn overstap moet uitleggen aan de kiezers die op hem stemden. De LPL gaat verder met 3 zetels. Vanwege de aanhoudende hitte neemt de gemeente Leiden vrijdag extra maatregelen bij meerdere bruggen. Daarmee wil de gemeente storingen voorkomen. De Churchillbrug wordt die dag niet bediend voor de scheepsvaart. De grote havenbrug sluit vanaf 12 uur en de Sumatrabrug en Schrijversbrug vanaf 3 uur 's middags. Wegverkeer kan de bruggen wel blijven gebruiken. De Stevensbrug en de Haagse Schouwbrug blijven volgens de normale dienstregeling werken, zodat de beroepsvaart doorgang kan vinden. De maatregelen zijn tijdelijk en moeten grote hinder voor verkeer en hulpdiensten voorkomen. Het dorpsfeest in Zoeterwoude gaat dit weekend gewoon door, maar de organisatie zet vanwege de verwachte hitte extra maatregelen in. Van donderdag tot en met zondag zijn er activiteiten op het terrein bij Sportpark Haasbroek. Temperaturen kunnen oplopen tot 36 graden. Daardoor vervallen de springkussens, de stormbaan en het kampvuur van de scouting. In plaats daarvan komt er een waterfestijn. Ook worden extra schaduwplekken ingericht en verhuist het kindercircus naar een tent. Bezoekers krijgen het advies zich goed in te smeren, voldoende water te drinken en zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
0: En dan nog het weer. Er komt warme lucht vanuit het zuiden onze kant op. Met veel zon en weinig wind. De voorspelde temperatuur is 34 graden. Dat is eigenlijk heel lang voor warm, je.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk. Nou, dat was het. Nee, ik ga wel even vertellen waar de files staan. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp 34 minuten. En tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 minuten. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 12 minuten. A44 Den Haag-Amsterdam, die is dicht tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Dan de N-wegen, de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 4 minuten. En 206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4. En de laatste, de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen de afrit Nieuwveen en de aansluiting met de A4, 6 minuten vertraging.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Ik voel me oud.
1: It was not you.
0: Nee, het heeft niet Keigo en Selena Gomez, maar dit liedje is gewoon al 9 jaar oud.
1: Ja, Keigo is natuurlijk wel die tweede helft van de tens. 2015 tot 2020.
0: Ja, was
1: wel echt de hoogtijdagen van Keigo.
0: Zeker. Maar ik heb het gevoel dat dit gewoon een recenter plaatje is.
1: Nou, daarvoor Bruno Mars. Ouder,
0: ja, daarvoor Bruno Mars, I Just Might. Nou, en bedankt. Die is wel een stuk recenter. Het is de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze snikhete woensdagochtend. Succes ook nog even de komende weken doorkomen. Gisteren werd in het gemeentehuis van Oegstgeest afscheid genomen van de wethouders. Alleen wethouder Elfred Bus blijft als wethouder van de gemeente. Er werd officieel afscheid genomen van Tim van Tongeren en Kees Oudendijk. En dat gaf beide een voldaan gevoel.
2: We hebben vanochtend een geweldig afscheid gehad van de medewerkers. We hebben ook alle waardering uitgesproken naar de medewerkers. Ook heel veel teruggekregen. En vanmiddag was het overweldigend. Ik ben blij dat ik sinds 2 uur vanmiddag eindelijk een slokje kan drinken. Dus wat dat betreft kun je er niet veel over klagen.
3: En u, misschien wel een dubbel gevoel?
4: Ja, zeker. Voldaan, trots. Maar ook, afscheid nemen is soms een beetje ingewikkeld. En ja. Dat vind ik, ja, het doet mij wel wat, het afscheid nemen aan zich. Maar aan de andere kant, precies ook wat jij zegt, Tim. Toch trots en heel voldaan dat wij toch wel wat, echt een stempel op het dorp hebben kunnen drukken. Zeker.
0: Dat was dus het afscheid van de wethouders in Oegstgeest gisteren. Op onze website Centraal Plus.
1: Even wuiven.
0: Even wuiven?
1: Ja, even gauw wuiven. Dank jullie wel voor jullie luister.
0: Vandaag overdag komt de reportage online. Want uiteraard waren we van Centraal Plus erbij. Dus ja, dat hoort ook bij de politiek, hè?
1: Ja, met de lange armen van de journalistiek. Die van Brigitte.
0: Dat klinkt dan gelijk weer zo negatief.
1: Nee, zij is wel goed.
0: Nee, ja, zij maar Brigitte is de lange altijd arm
1: de bekendste onderarm van de hele Leidse regio.
0: Ja, dat is wel, als je bij ons op televisie inderdaad vaak kijkt, dan zie je vaak de microfoon in beeld komen voor een interview. En soms is dat Rudo, maar dan zit Rudo eraan vast. Ja. Dat is zijn programma. En vaak is het inderdaad de arm van Brigitte.
1: Ja, die zegt van, dus nee, het nieuws is belangrijker dan mijn hoofd in beeld. Dat moet Rudo nog even leren. Maar Brigitte weet al hoe dat werkt.
0: Zegt degene die nu ook met zijn hoofd op televisie is.
1: Ja, met frisse tegenzin.
0: Met frisse, oh, is dat... Ja, dat heet visual radio, hè? Dat is heel belangrijk tegenwoordig.
1: Ja, sorry, mijn excuses naar iedereen die moet kijken.
0: Als je nu cornflakes aan het eten bent...
1: Even wuiven misschien.
0: Ja, je kan ons ook zien op televisie. Nou, hè, goeie.
1: Ja, wees welkom.
0: Wees welkom. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Straks even naar een serieus onderwerp, de hitte. Want het dorpsfeest in Zoeterwoude is komend weekend. Maar die hebben dus aanpassingen gedaan. We spraken de organisatie. En de Symbol Gold onderweg. Eerst Alok en Khalid. Met Dive into Me.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Echte gitaren, de cymbal en gold tijdens de Centra Plus ochtendshow. Ik zeg eens een keer iets over muziek en Rabin slaat niet gelijk aan.
2: Nee.
1: Dat is uniek.
2: Nee, ik dacht, ik laat je even gaan, wat goed.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oh, je weet niet zo van, wat zeg jij nou?
2: Nee.
1: Vaak is dat het ding natuurlijk. Het is de Centra Plus ochtendshow. Het is 7:50, we moeten een beetje opschieten. En dat moeten ze ook in Zoeterwoude, want daar is de opbouw bezig van het dorpsfeest. Het dorpsfeest! Aankomend weekend is namelijk het weekend van het dorpsfeest in Zoeterwoude. Vanaf morgen tot en met zondag kan men op het grasveld bij Sportpark Haasbroek terecht voor allemaal activiteiten. Alleen ja, vanaf vandaag wordt er extreem weer voorspeld met temperaturen tot 36 graden. En dat vergt dan weer de nodige maatregelen om het feest door te laten gaan. De organisatie was er gisteren al bijzonder druk mee.
3: Nou, achter mij zijn we heel hard bezig met het opbouwen voor het dorpsfeest Zoeterwoude van aankomend weekend. De materialen worden gebracht. We gaan nog heel veel spullen op de vloer leggen. De tent moet ingericht worden. Achter de schermen is er ook wel heel veel materiaal nodig om het allemaal mogelijk te maken. Dus ja, nog werk zat aan de winkel. Er worden hoge temperaturen gespeeld. Iedereen die een klein beetje het nieuws volgt, die ziet dat we richting de 35 graden gaan. We gaan hier links van mij, wordt nog een grote tent neergezet voor schaduw. We gaan extra schaduwplekken op het terrein creëren. We gaan activiteiten gaan we veranderen. We hadden springcursus gepland, een tumblingbaan. Een circus act die zou hier buiten op het terrein optreden. Dat gaan we, de circus act gaat er binnen. De tumblingbaan en de springkussens die zijn vervallen. En daar gaan we een waterfestijn van maken. Dus dolle pret met vooral heel veel water. En dat iedereen gewoon lekker koel kan blijven.
4: Is het nog wel realistisch om met temperaturen van 35 plus graden een dorpsfeest te organiseren?
3: Tuurlijk. Weet je, als je zorgt dat er genoeg afkoeling is voor iedereen. We hebben water beschikbaar. En net wat ik zei, schaduwplekken gaan we meer creëren. Met de tent, maar ook in de tent zelf blijft het ook wel relatief koel. We zetten de zijkant gewoon lekker open, dat de wind er lekker doorheen kan. En donderdag, vrijdag, dat lijkt het ergste te worden tot nu toe. Zaterdag en zondag wordt het ietsje koeler, wordt het 33. Nou, het is wat. Maar we hebben er alle vertrouwen in.
4: Is er nog iets wat de bezoekers zelf kunnen doen tegen dit?
3: Ja, uiteraard natuurlijk zonbescherming. Speer je eigenlijk goed in. Neem dat ook vooral mee hier naar het terrein toe. Zet een hoedje op. Dat soort dingen. Blijf in de schaduw. Maak je eigenlijk niet te druk. Geniet gewoon lekker van het feest. En vooral blijf in de schaduw. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, en goed drinken. En dan niet te veel alcohol.
2: Ja, ik zoon altijd een klein beetje uit als met Joe Paardenkoper aan het praten is. Want ik bevoel me altijd zo'n kleuter. Met een hele hoge stem naast Mathieu Paardenkoper.
1: Is dat
5: echt,
1: zo?
5: Die heeft echt de diepste kelder van Zoeterwoude.
1: Van Zoeterwoude, ja. Dorpsfeest in Zoeterwoude. Dus de komende dagen proberen we in ieder geval wel te genieten. Maar hou een beetje rekening met de hitte.
2: Ja, want is dat niet ook gewoon in een weiland, in een grasveld, is het dan niet ook gewoon nog een stuk heter? Ik heb het idee dat echt net als op een festivalterrein. Dat het een beetje droog en door en dat ik helemaal hooi
1: droog en
2: word.
1: Door.
2: Ja.
1: Ja. Nee, ja, dat kan.
2: Nou, gelukkig zijn er goede voorzorgmaatregelen genomen.
1: Hij merkt wel dat. Oh, sorry.
2: Maar doe niet al te wild.
1: Nee, bijvoorbeeld in een stad is het vaak. Temperatuur ligt een aantal graden hoger dan bijvoorbeeld in een bos.
2: Ja, ik merk dat ook met beplanting. Ons wordt al natuurlijk vaak verteld dat je je balkon en je tuin een beetje kan afkoelen met goede beplanting. Ik dacht van ja, dat zal vast allemaal wel.
1: Ja, nee, zeg.
2: Ik ging gisteren dus eventjes. Ik kom een stap van de fiets af. En ik kom thuis en ik ga even in de tuin zitten. Dus ik loop door mijn achtertuintje, waar een beetje wat gras in zit, maar ook wat tegels op het gras. En ik loop dus naar een stoeltje wat eigenlijk bij een rozenperkje zit. Niet heel romantisch, maar het valt vies tegen. En het was gewoon echt 3-4 graden koeler. Terwijl ik bij die plant stond, dan op een andere plek. Ja, dat lag niet aan schaduw, lag niet aan. Nee, dus ja, het is echt. Het kan echt goed. Dus denk aan een leuke klimplant. Een hele partij klaprozen.
1: Zou dat nu niet planten, want dan gaat het dood. Maar
2: nee, maar voor volgende keer, want het helpt echt.
1: Voor de volgende hitte dome. Ik zit even naar de klok te kijken.
6: En nu de 1 seconde ronde.
1: En we kunnen er niet onderuit. Het is tijd voor de 1 seconde ronde.
2: Of je nou wel of wel. We spelen dat iedere dag, de 1 seconde ronde. Een track die je sowieso gaat horen naar achter. Geef je alvast een klein voorproefje van middels 1 seconde. En wie weet heb je daar al genoeg aan om te weten welke track dat is. Als je het weet, kun je altijd het antwoord opsturen van de naam van de artiest en de naam van dat nummer naar ochtendshow@centraalplus.nl en dan maak je kans op een leuke goodiebag. En dan als we deze snikhete staking het gesloten snelweg woensdag gaan hebben, is de opgave als volgt. Nou, spell it out.
1: H-I-T-T-E.
2: Hitte.
1: Ja, ding, ding, ding, ding.
2: Nou, spel eruit wie zingt dit en hoe heet de rest van
1: een
2: dat
1: zangeres. Nummer? Weet ik niet.
2: Het is inderdaad een zangeres. Je mag gewoon voornaam en achternaam. Hoeft niks geks. Geen gekke bandnaam, geen moeilijke artiestennaam of zo. En de naam van de... Van...
1: Is te warm voor dit spelletje.
2: Nee, nog één keertje dan. Even snel. Ja. Nou, weet jij welk nummer van Olivia Dean dit is? Laat het weten, een ochtendshow at centraalplus.nl. Ik hoor net dat het te warm is voor het moeilijk spelletje.
1: George Ezra, Pretty Shiny People nu.
7: Centraal Plus.
6: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin. Meer

0: TNL on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
3: Je had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee. Nu. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg. We beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. 47 minuten vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Nieuwebrug 16. Dan de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. 11 minuten vertraging. De N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar Kerkenhout en Wassenaar Noord 6 minuten. De N206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4. 4. En de N208 Sassheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207. 11 minuten. En de laatste de N209 Rotterdam richting Hazerswoude tussen Benthuizen en Hazerswoudendorp. 10 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Dat is de ochtendshow Centraal Plus. Goedemorgen. Het is 7 over 8 op deze woensdag 24 juni. Code oranje zometeen vanaf 12 uur vanwege de hitte. Hou daar rekening mee. Er is een staking. Alle snelwegen zijn dicht. Het lijkt wel chaos.
1: En je kan geen eten bestellen, dus dan moet je vanavond zelf wat koken.
0: Nee, thuisbezorgd gaat niet meer bezorgen.
1: In de trant van code oranje zou
0: en dan,
1: ik denken.
0: Nee, maar dan is ook nog de energieprijs, de dynamische energieprijs, is sky high. Dus je kan ook niet koken. Ik ga wel gewoon vanavond
1: een barbecue aanzetten of zo.
0: Ja, dat is buiten.
1: Ja, daarom. Ja, en dan kun je misschien een canard à l'orange maken voor de code oranje. Met wat worteltjes. En dan misschien een jus d'orange erbij. Een beetje oranje minuutje voor vanavond.
0: Oh zo, ja. Moeten we dan ook nog voetballen binnenkort?
1: Ja, zaterdag. Vrijdag moeten we voetballen.
0: Oh.
1: Maar dat is om 1 uur 's nachts.
0: Dus?
1: Dat is dus nog niet vandaag. Dat is op die mega, mega warme dag die daar gaat komen.
0: Ja.
1: Om 1 uur 's nachts is misschien voor het eerst een beetje te behappen om buiten te zijn. Dus wie weet gaat het helemaal los.
0: Ja. Er zijn
1: heb je wel gekke plannen trouwens voor voetbal kijken?
0: Oh, voetbal kijken. Nee.
1: Nou, heb jij nog wilde plannen thuis? Laat het even weten. Waar ga jij vrijdag nog die wedstrijd kijken?
0: Ja, dat kan dus gewoon in de kroeg, hè?
1: Want het kan wel dus in de kroeg. Op plekken die hebben gezegd van ja, wij willen het bieden. Maar het is wel een beetje een onchristelijk tijdstip. Want het is natuurlijk in Amerika.
0: Ja, maar dus volgens mij was het in Leiden zo dat dat ze pas vanaf de volgende fase of zo open kon. Ik weet het niet precies. Moeten we even uitzoeken.
1: Ja, en anders,
0: voordat iedereen voor een dicht café staat vrijdag. Ja. Dan heb jij het gedaan, Rabin.
1: Nee, dan staan ze bij mij voor de deur.
0: Ja, rabin@centraalplus.nl. Daar kan je gewoon je klachten toesturen.
1: Ja, dat mag altijd.
0: Ja.
1: Ik heb die box volgens mij nog nooit geopend. Dus even naar ochtendshow@centraalplus.nl. Daar kijk ik iedere dag in voor de 1 seconde ronde namelijk.
0: Dat is waar. Over de 1 seconde ronde gesproken.
1: Oh, wat een mooie brug.
0: Welke track hoor je hier? Spell it out. Nou, straks hoor je het antwoord. Maar dat is straks.
1: Ja, die hoort straks welke hele track van Olivia ding dat was. Het was niet Olivia Rodrigo.
0: Wel. Nee, oh jawel. Nee,
1: je hoorde net met Drop Dead.
0: En we gaan het heel even over de dierenambulans hebben. Want de dierenambulans dreigt te verdwijnen zonder hogere gemeentebijdrage.
1: Hogelijke.
0: Oh ja. Ze maken zich zorgen dat ze over 3 jaar failliet zijn. Nou, dat vind ik wel een ding. Dat je niet meer de dierenambulans kan bellen.
1: Nee, dat lijkt me ook heel lastig. Want ik heb altijd zo'n plan dat als ik met pensioen ga, of in mijn geval 82ste of zo, dat ik dan bij de dierenambulans vrijwilligerswerk ga doen.
0: Kan je dat nu niet doen?
1: Wat moet ik dan doen? Ja, ik heb toch helemaal geen tijd voor mijn 2 baantjes. 3 baantjes, 4 baantjes en een huis en zo.
0: Nou ja, dus slaap is voor watjes.
1: Ja, dat is ook wel weer zo. Dat heb ik ook al opgegeven sinds ik deze ochtend zo doe.
0: Dat is ook
1: waar. Dus, waar moet het, dat is toch zonde?
0: Want beetje eigen belang voor jou.
1: Dat is een beetje gekscherend, zeg ik dan natuurlijk. Want ik heb ook 2 weken geleden nog de dierenambulance en de vogelstichting gebeld. Omdat ik een koutje zag. En toen bleek het een kraai te zijn.
0: Een echte kraai? Niet een koutje? Kraai.
1: Okay. Nee, precies. Die dus eigenlijk iets te jong uit het nest was gevallen. En echt van die hongerstrepen had in de veertjes. Dat ze dus eigenlijk te weinig voedingsstof hebben gekregen.
0: Hoe weet jij dit? Ja, ga verder.
1: Dat heb ik allemaal van hen geleerd.
0: Oh, okay.
1: Dus dan krijgen ze hongerstrepen. Dan hebben ze witte strepen in de zwarte veren. Dat betekent dus dat ze eigenlijk iets te weinig voeding hebben gekregen op het moment dat ze die groeispurt hadden.
0: Ja.
1: Ga je nou weer op je neus? En dan kon ik ze bellen. Ja. En zei ze, nou, geef het nog even een uurtje. En dan ging ik een uurtje later weer kijken. Ze was er nog steeds. En toen heb ik gevraagd of ze langs zouden komen. Ze zei, nou, dan gaan we vanmiddag even langs.
0: Maar je hebt niet dat beest vet gemest of zo met lekker chips?
1: Nee. Ik had niks bij me. Ik had ook geen doosje bij me of niks. Anders had ik dat geregeld. Maar dus als dat niet meer kan, dat zou ik wel zonde vinden. Dan moeten we allemaal het heft in eigen handen gaan nemen. En we hebben
0: dat klinkt
1: wel
0: heel
1: kennis.
0: Pittig.
1: Ja, we hebben lang niet allemaal zoveel kennis en verstand als dat de Vogelstichting heeft of het dierenambulance.
0: En een grote kans op de eerste nationale superhittegolf ooit. Dat gebeurt als het meer dan 3 dagen meer dan 35 graden is. En dat noemen ze dan een soort hitte-explosie. En dat is dus nog nooit voorgekomen.
1: En krijg je dan ook een soort van achievement in je paspoort of zo?
0: Ja, I survived de superhittegolf.
1: Ik wil een stempel. Gemeente Leiden, make it happen.
0: Ja, nee, gewoon de survivor of de superhittegolf van 5.

0: Er kunnen dus nu inderdaad ook andere partijen weer aanschuiven voor verkennende gesprekken. Onder meer partij Sleutelstad. Die partij die groeide, die verdubbelde in zetelaantal.
1: Ja, de grootste groeier van de verkiezingen afgelopen keer in de gemeente Leiden.
0: Zeker. Dus Thijs Vos zometeen in de studio over dit onderwerp. En we gaan het ook nog hebben over... Hou je vast. Heb je je vast?
1: Ja,
0: mooi. De Lakenfeesten. Zaterdag organiseren Stichting Historische Haven Leiden en buurtvereniging De Put in de Oude Mors het zomerconcert in Park De Put.
1: Ah, Park De Put zomerconcert.
0: Ja.
1: Ah, top.
0: Mooi.
1: Ja, ik hou me nog steeds vast namelijk.
0: Ja, nee, je mag wel even loslaten en dan laat het los. De 1 seconde ronde, wat is de oplossing?
1: Olivia Dean met die heerlijke 12/8 groove. Man,

0: Die on the Zeel tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen.
1: Van Sienna Spiro. En dat spel je dus S-P-I-R-O. En ik heb het ook wel eens gezegd dat het Spyro is. Omdat zo staat het. Maar je kan het gewoon onthouden als ze heet als de Pokémon.
0: Ja.
1: Mooi. Sienna Spiro.
0: Ja, nou leuk.
1: Ja, eigenlijk hadden we het nu zouden we aan tafel zitten met Thijs Vos. Maar die is volgens mij alvast aan een andere tafel gekomen zitten.
0: Ja, de overleg, tafel, denk
1: ja,
0: ik.
1: Die zit daar volgens mij al koffie te drinken met iedereen.
0: Nou ja, het is inderdaad de coalitieonderhandelingen tussen Pro, D66 en CDA in Leiden. Die zijn dus geklapt. En dan moeten ze opnieuw gaan praten met elkaar. Nou, ten eerste zijn die coalitieonderhandelingen dus geklapt. Omdat D66 twee wethouders wilde. En de andere partijen daar eigenlijk niks in vonden. En er zijn nu ook al een aantal reacties gekomen van diverse politieke partijen. Bijvoorbeeld de ChristenUnie in Leiden. Die schrijven, we zijn teleurgesteld dat de coalitieonderhandelingen geklapt zijn. De stad wacht al lange tijd op een nieuwe coalitie, dus er moet, wat de ChristenUnie betreft, vaart in het proces blijven. Tegelijkertijd creëert deze situatie wel een nieuwe politieke realiteit. Het vraagt om reflectie bij alle partijen, ook bij onszelf. Zoals altijd zal de ChristenUnie constructief politiek bedrijven en zo een bijdrage leveren aan een goed stadsbestuur. Daarover gaan we graag in gesprek. Lang verhaal voor, wij willen best meepraten.
1: Ja, dat klinkt als Chris Noordzijde zegt van, denk nog even aan mij.
0: Ja, idem voor partij Sleutelstad, die sturen een persbericht. We zijn weer terug bij af. Echt slecht nieuws voor de stad dat er nog geen nieuw college en stadsbestuur is. Tegelijkertijd biedt het ook kansen voor de stad. Want doorgaan op dezelfde manier zou geen nieuwe politiek zijn, maar oude wijn in nieuwe zakken. Het is tijd te luisteren naar de stad en tijd voor verandering. Nou, in de informatiefase werden twee dingen al duidelijk. 1, partij Sleutelstad is klaar om de verantwoordelijkheid te dragen, zo schrijven ze zelf. En 2, dat Pro niet met ons wil praten, dat schrijven zij. We werden geblokkeerd, D66 had best met ons willen verkennen, maar Pro niet. En volgens partij Sleutelstad ging Pro daarmee voorbij aan de verkiezingsuitslag en een grote roep in de stad voor een andere koers. De Thijs Vos die zegt dat Pro ons eerder uitsloot, heeft impact en kent gevolgen voor het moment waar de formatie nu in is beland. Er wordt weer naar ons gekeken, maar partij Sleutelstad ziet geen aanleiding om nu wel in gesprek te gaan met Pro. Dus partij Sleutelstad zegt, joh, wij willen best in gesprek met D66 en andere partijen, maar niet met Pro.
1: Nou, je kan ze natuurlijk ook gewoon. Ze hebben ongeveer evenveel. Ze hebben niet evenveel zetels, maar ze hebben wel evenveel stijgingen.
0: Ja.
1: Goed is.
0: Ja. Ja.
1: Dus het. Of wacht, werd ik me dan verkeerd?
0: Nee, de Pro is een beetje gelijk. De partij Sleutelstad is wel de grote winnaar in procentueel de stijging. Alleen de start van de grootste partij is nog steeds Pro. Dus die hebben ook wel het initiatief.
1: Dus één op één wisselen is toch wel lastig.
0: Ja, maar zij kunnen natuurlijk ook, Pro kan natuurlijk ook met CDA en een andere partij in gesprek gaan. Bijvoorbeeld zonder D66. Alleen dan krijg je de vraag is of dat lukt. Wat wel zo is, en dat is altijd zo, dus landelijk ook zo bij formatieprocessen. Hoe langer je geen nieuw bestuur hebt die plannen gaat uitvoeren, kost dat gewoon geld en het kost ook een stukje groei in een gebied.
1: En over 3 weken ongeveer hebben ze allemaal zomervakantie als het gaat om scholen. Dus dan gaat zo'n reces ook een beetje. Dus ja, het zou zomaar nog lang kunnen gaan duren op deze manier.
0: Nou ja, dat denk ik wel. En dan moet er natuurlijk ook op inhoud weer een gesprek gevoerd gaan worden. En dan moet er, dus dat gaat nog wel lang duren. Nou, tot die tijd zit het oude college er natuurlijk. Maar ja, heel veel nieuw beleid wordt er ook niet gemaakt. Want die passen een beetje op de winkel. Die zijn dan, officieel is het niet demissionair, maar een beetje vergelijkbaar.
1: En dat terwijl er net in Oegstgeest en in Zoeterwoude allemaal oude wethouders zijn uitgezwaaid omdat er nieuwe zijn.
0: Ja.
1: Gaat Leiden eigenlijk opnieuw om de tafel. En zoals je gewend bent van Centraal Plus, we volgen dat op.
0: Zo, dat klinkt als een
1: harde drone.
0: Als een?
1: Harde drone.
0: Dit moet je even uitleggen, want dit snapt niemand.
1: Dit geluidje heet een drone en ik was nog net de laatste.
2: En dan moest ik dus doorheen schreeuwen.
0: Ja, ik schoot een beetje uit.
1: Ken gebeuren.
0: Dit is de Centraal Plus ochtendshow met muziek. Wat zullen we eens draaien? Dit?
1: Altijd goed.
0: Ja, hè?
1: Canadees, legendarisch. Je zou het moeten weten.

0: En Alanis Morissette met Yo, I Don't Know tijdens de Centra Plus ochtendshow. Wat een strot.
1: Ik heb je dit ook eerder gevraagd. Wie is de bassist, gastbassist op deze track?
0: Henk.
1: Nee, oh. Flea van de Red Hot Chili Peppers.
0: Ah, bijna.
1: Onthouden voor de volgende keer ook, hè?
0: Ja, Henk. Even de poll op onze website centraalplus.nl. Vragen we elke week jouw mening over een onderwerp. Wat speelt in de regio? En de uitslag zie je dan altijd in het Centraal Plus weekoverzicht op vrijdag. Nou, deze week is de poll. Deze week is er in Leiden veel aandacht voor Kitty Kotti. Vind jij het belangrijk dat hierbij stilgestaan wordt? 3 antwoordmogelijkheden. Houdt u vast. Ja, nee of weet ik niet.
1: Ja, we vragen je wel het hemd van het lijf op deze manier.
0: Ja. Dus je kan ja, nee of weet ik niet invullen. Deze week is er in Leiden veel aandacht voor Kitty Kotti. Vind jij het belangrijk dat hierbij stilgestaan wordt? 38% zegt ja. 52% zegt nee en 10% weet het niet.
1: En dat betekent dus niet dat als jij nee zegt, dat je dan zegt van nee, rondop is geen echt feest. Nee, dat is gewoon, vind je het belangrijk? Ja. Dat er aandacht aan wordt, dat er wordt stilgestaan. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, ik vind het oké dat er wordt stilgestaan, maar ik vind het niet belangrijk. Dus iedereen die nee stemt, is niet meteen in de gelijk onder een andere engnek. Maar ik vind het wel belangrijk, ja, dat er bij stil wordt gestaan. Ik zou zeggen ja, een van die 38%'tjes.
0: Dankjewel.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Raadslid Joost Bruggeman stapt over van de lokale partij Leiderdorp naar Pro Leiderdorp. Hij neemt zijn raadszetel mee, waardoor Pro nu 7 zetels heeft in de gemeenteraad. Bruggeman liet eerder weten dat hij zich niet langer kon vinden in de koers van de LPL. Volgens hem kan hij zich bij Pro blijven inzetten voor inwoners, bedrijven en instellingen in Leiderdorp. De overstap is volgens Pro besproken binnen de fractie met de lokale afdelingen van GroenLinks en de PvdA. LPL-fractievoorzitter Hugo Langeberg vindt dat Bruggeman zijn overstap moet uitleggen aan de kiezers die op hem stemden. LPL gaat verder met 3 zetels. En vanwege de aanhoudende hitte neemt de gemeente Leiden extra maatregelen bij meerdere bruggen. Daarmee wil de gemeente storingen voorkomen. De Churchillbrug wordt vrijdag de hele dag niet bediend voor de scheepsvaart. De Grote Havenbrug sluit vanaf 12 uur en de Sumatrabrug en Schrijversbrug vanaf 3 uur 's middags. Wegverkeer kan de bruggen wel blijven gebruiken. De Stevensbrug en Haagse Schouwbrug blijven volgens de normale dienstregeling werken, zodat de beroepsvaart doorgang kan vinden. De maatregelen zijn tijdelijk en moeten een grote hinder voor verkeer en hulpdiensten voorkomen. Het dorpsfeest in Zoeterwoude gaat dit weekend gewoon door, maar de organisatie neemt wel vanwege de verwachte hitte extra maatregelen. Van donderdag tot en met zondag zijn er activiteiten op het terrein bij Sportpark Haasbroek. Door temperaturen die kunnen oplopen tot 36 graden vervallen de springkussens, de stormbaan en het kampvuur van de scouting. In plaats daarvan komt er een waterfestijn. Ook worden extra schaduwplekken ingericht en verhuist het kindercircus naar een tent. Bezoekers krijgen het advies goed zich in te smeren, voldoende water te drinken en zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
1: En wat het weer betreft, het is nu al een graadje of 25. En het wordt nog een stuk warmer. Nog voor de lunch gaan we waarschijnlijk de 30 halen. En rond de 4-5 uur hebben we dan de piek vanmiddag van misschien wel 34 graden. Dus geniet ervan, maar let wel een beetje op jezelf.
0: Ja, KNMI heeft ook code oranje afgegeven vanwege dit. Vanaf 12 uur
1: vanmiddag. Vanaf 12 uur vanmiddag.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk vanwege de afsluiting van de A44 richting Amsterdam. Zorgt voor file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. 51 minuten vertraging. A12 is ook druk. Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. 9 minuten. Dan de N-wegen, de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. 10 minuten. En de andere kant op N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort. 4 minuten. Dan de N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-Noord, 4 minuten. De N206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4-8. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Waalbrugge en afrit Nieuwveen, 3 minuten. Dan de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 23 minuten vertraging. En de laatste, de N445 Leiden richting Nieuwe Wetering tussen de aansluiting met de N446 en de aansluiting met de A4, doe je er 6 minuten langer over.
1: Mozes Kriebel, wat een files.
0: Ja, maar gelukkig heb je de radio aanstaan op Centraal Plus. Met nu Shawn Mendes.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dua Lipa en daarvoor nog Shawn Mendes tijdens de Centraal Plus ochtendshow. We zijn er weer bij en dat is prima. Ja, ik probeer ondertussen even hier op de knop te drukken. Komend weekend is er feest in de stad. Dat zijn de Lakenfeesten natuurlijk. En onderdeel daarvan is dat er in door de buurtvereniging De Put in de Oude Morsen een zomerconcert wordt gehouden in Park De Put. Vanaf 6 uur een gevarieerd programma. In de studio hebben we Ron en Sanne. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: En hartelijk welkom. De Lakenfeesten, dat kent iedereen wel. Maar het zomerconcert in Park De Put, dat kent niet iedereen, denk ik, hè?
2: Nee, dat snap ik wel, want we doen dit voor het eerst.
0: Ja.
2: Dus we dachten, ja, die Lakenfeesten, die moeten nog iets opgevrolijkt worden. Dus we dachten, we pakken uit met een prachtig zomerconcert.
0: En de Lakenfeesten hebben een beeld, hè? Lekker bier te zuipen, lekker muziek en bootjes door de grachten. Ik hoor nu concert. Iets anders?
2: Ik weet niet of de Leidenaren bekend zijn met de peurbakkentocht.
3: Nou, juist dat valt toch wel. Ik vind dat bij de Lakenfeesten altijd een beetje een soort van twee gezichten. Aan de ene kant is het de kunstkant en de historische kant en een beetje plechtigere kant. En aan de andere kant is het gewoon peurbakkentocht de sapie, want het is uiteindelijk lekker weer.
2: Ja,
3: Dus het is een beetje zo'n feestje van twee gezichten, toch?
2: Nou ja, kijk, de peurbakkentocht is natuurlijk traditioneel een hoop lawaai. En wij maken in het Putpark mooie muziek.
0: Mooi lawaai.
2: Voor de liefhebbers. Hè. Dus het is een mix tussen kunst, populaire muziek, herkenbare muziek. En je oren ontploffen niet.
0: Nee. En wat voor muziek gaan we horen?
2: Het is een uitgebreid internationaal en Hollands repertoire. We hebben een paar prachtige zangeressen. Echt vocale nachtegaaltjes. Mm. En we hebben Wouter Kiers. Nou ja, voor de Leidenaar.
0: Ja.
2: Dat is echt zeg maar een saxofonist van hoge klasse.
0: Ja.
2: Treedt over op alle podia op. Internationaal, nationaal. En we hebben natuurlijk een 40 mens sterk orkest. Mannen, vrouwen.
1: Dat
2: die blazen
1: is op
2: koper.
1: Ja.
2: Ja, maar Sanne, hoe klinkt dat orkest? Ja. We hebben het al eens een keer eerder.
0: Maar met 40 personen.
2: 40 ja. personen, dus echt een gewoon groot orkest.
0: Dat hoef je bijna niet te versterken.
1: Daar hebben we ook geen vergunning voor.
0: Nee, kijk, daar ga je al. Maar met 40 man, dan kom je er wel bovenuit.
1: Ja.
0: Hoe gaat die sfeer daar zijn?
1: Ik denk gemoedelijk, gezellig, ontmoeten, lekkere muziek. We hebben natuurlijk de hittewaarschuwingen, dus er zal voldoende drinkwater zijn. En koude watermeloen.
2: Ja, we hebben bij Mabroek, ook een bekende Leienaar, we hebben iets van 50 kilo watermeloen besteld. Dus mocht je niet alleen bier willen drinken, maar ook gewoon een stevige bite, dan hebben we watermeloenen van Mabroek.
0: Koude watermeloenen, hè?
2: Ja, koude, ja, die gaan de koelcel in.
1: En niet te vergeten, ijs.
2: En ijs.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het wordt echt, echt blafheet. Dat heeft gevolgen voor heel veel evenementen in het hele land. Eigenlijk voor de hele maatschappij. Hoe gaan jullie daar mee om? Behalve inderdaad de watermeloen en de ijsjes.
3: Nou, smelt de trompet er niet een beetje dicht, weet je wel.
2: Ja, we hebben extra maatregelen getroffen. Want inderdaad, we zijn ook gewaarschuwd. Ja, je hoeft er maar naar buiten te kijken. Maar de gemeente heeft ons gevraagd extra aandacht te vragen voor het hitteprotocol. Even grofweg extra water. Dus we hebben Dunea bereid gevonden om ons te helpen met veel drinkwater uit hun eigen leidingwerk. We hebben die watermeloen die ik net noemde. We hebben koud bier.
0: Dat hoort erbij. Ze zeggen altijd pas een beetje op met alcohol, met de warmte. Maar het hoort er wel bij. Ja.
2: Het hoort er een beetje bij. En we hebben natuurlijk ook schaduwplekken georganiseerd. Het is pas na 5 gaat het beginnen. Dus de hitte gaat er dan wel een beetje uit. Dus in die zin hebben we voorzorgsmaatregelen genomen. We hebben mensen in de EHBO klaarstaan. Mocht het toch met iemand een beetje fout gaan, dan...
3: Dan is
2: hebben denk ik aan alles gedacht.
0: Ja, ja, ja. En mensen moeten ook een beetje eigen verantwoording nemen, denk ik. Hè?
2: Dat staat er natuurlijk als laatste zin in. Hè? Let op jezelf.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Kijk naar de ander om.
0: En toegang is gratis. Waarom is het belangrijk om het gratis toegankelijk te hebben?
1: Zodat het toegankelijk is voor iedereen. Dus voor oud en jong.
2: Ja, kijk, en we hebben natuurlijk ook een klein beetje sponsorgeld van de gemeente Leiden ontvangen.
0: Ja, want ik vraag me net af, hoe kan je dan als wijkvereniging dit organiseren? Want dat kost toch een hoop geld. Je moet EHBO inhuren, misschien wel beveiliging. Je moet naar de
1: artiesten. Dat valt reuze mee. En laten we zeggen dat iedereen min of meer vrijwillig meewerkt.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat is bijzonder.
2: Ja, het is voor een appel en een ei kun je een mooi concert in elkaar zetten. Dus vrijwilligers, nou ja, de wereld draait ook voor een deel op vrijwilligers.
0: Dat zeker waar. Zeker.
2: En we sturen geen rekening en we hopen op mooi weer en geen donderbuien.
0: We hopen inderdaad dat het niet gaat omweren. Maar laten we ervan uitgaan dat het gewoon lekker een zwoele zomeravond wordt.
2: Ja.
0: Misschien een beetje te heet is.
2: Ja. Dus het drankje staat klaar en we hebben wat versnaperingen hier.
3: En het kan ook niet al te druk worden, toch? Want Park de Put, dat is eigenlijk gewoon dat kleine, bijna dat speeltuintje tussen de molen en de poort, toch?
2: Wel, maar als je inderdaad...
0: We
2: hebben eerder daar een soort festivalletjes gehouden. Er kan 400-500 man makkelijk
3: in. Och jeetje, dat had ik niet zo gauw ingeschat. Nee, dat wordt wel gezellig.
2: Dus, want een mens neemt maar, geloof ik, 30 vierkante centimeter in.
0: Ja, dus je blijft staan.
2: Het is gezellig, hè? Het moet gewoon lekker gezellig zijn. En de muziek draagt redelijk ver. Dus... En niet iedereen wil met zijn neus vooraan staan.
0: Nee. En voor wie is dit? Is dit voor alle leeftijden? Moet je een bepaalde blik hebben? Bepaalde interesses? Of?
2: Nee, bij voorkeur Leijenaar. En je moet gewoon niet van heavy metal houden. Voor de rest...
1: Ja, dat kan ook wel. Het een bijt het ander niet. Jawel. Alleen hebben
0: het niet helemaal hetzelfde genre. Nee.
3: Het gaat een beetje om de jazz, de blues.
2: Ja, verbindende muziek. Ja.
3: Oké, nou, daar zijn volgens mij heel veel mensen wel voor te porren. En dus het gebeurt.
2: Even die zangeressen die we...
3: Even
2: de namen hebben. Want dat is Karin Meiland. Heeft niks met de Meilandjes te maken. en Leoniek van Kampen. Vocalisten. Het zijn echt nachtegalen.
0: Kijk, dat is de topkwaliteit wat in Leiden komt optreden.
2: En we hebben nog een zanger. Want ja, dames alleen zingen, dat moet altijd
0: samen. Nee, dat moet.
2: Dat is Kees-Jan Visser deze editie. En we hebben ook nog, die moet ik nog wel even noemen... in het voorprogramma zit een echt Leids fanfare orkestje. FBL. Staat al 100 jaar.
0: Ja, klopt.
2: Marcheert op 3 oktober door de stad. Doet internationale optredens. Dus in het voorprogramma van Cover Request Janne hebben we FBL. Super.
0: En Wouter Kiers komt dus ook nog optreden. En meer informatie is waarschijnlijk te vinden op een website bij jullie.
2: Daar gaan we nog even aan knutselen.
3: je hebt niet zo lang meer, hè? Het is aanstaande zaterdag.
0: Dat staat bij ons op de website. Dat komt ook nog
2: ik denk een van de nummers die erin zou kunnen zitten is... dat kent ook iedere Leidenaar. La La La Leiden.
0: Uiteraard. Dan moet je Jochem Meijer verbellen of die nog langs komt.
2: Nou ja, we zijn druk in de onderhandeling.
1: Wie weet.
0: Dat zou wel mooi zijn. Dank voor jullie komst. Zomerconcert is aanstaande zaterdag vanaf 6 uur in Park de Put.
2: En het begint eigenlijk al om 5 uur met de voorbereiding.
0: Oké, en zorg dat je op tijd bent, want de ruimte is beperkt.
2: Zeker.
0: Ja, helder verhaal. Ron en Sanne, dank jullie wel voor de komst. En succes nog even met de organisatie en houd het hoofd koel.
2: Dank je wel.
4: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker wakker worden.

0: Thuissloper van somber.
1: Homeworker dus inderdaad. Dat is de Centraal Plus ochtendshow. We hebben een uitdaging.
0: Namelijk?
1: Nou, de volgende DJ is er nog niet.
0: Uh-oh.
1: Waar is Rudo?
0: Nou, dan, ik weet niet. Ik zag hem net toch echt lopen.
1: Ja, ik denk, hij komt dan de studio in om even zijn koffietje neer te zetten, zijn dingetje. Maar blijkbaar hoeft het allemaal niet.
0: Hij heeft ook nog alle tijd van de wereld, want het is eigenlijk pas 7:07.
1: Ja, maar ik heb Nickelback en Rockstar klaarstaan. Die wil ik sowieso even draaien. En vertellen dat er morgen gewoon weer een gloednieuwe editie van de ochtendshow is. Ook op deze, op de blafhete donderdag. Dan zitten we alweer 12:00 in code oranje. En langer. Niet dat dat heel veel uitmaakt, want we hebben hier gewoon een airco-pand. Dus vanaf 12:00 vandaag is code oranje actief vanwege de hitte. Gaat gelden voor het midden en het zuiden van Nederland. En dat was vanmorgen, staakte het openbaar vervoer in heel Nederland. Vanaf 8:00 is de dienstregeling weer een beetje op gang gekomen. Maar vanwege de hitte zijn er ook weer aangepaste dienstregelingen. Dus hou even een beetje rekening daarmee.
0: Ik vraag me wel af wat dan zo'n staking doet tot 8:00.
1: Veel.
0: Ja.
1: Ja, want als je om 8:00 moet beginnen op je werk of zo, je pakt normaal om 6:30 de bus of whatever, dan heb je wel echt een probleem.
0: Oh, ze hebben echt alle vroege vogels een beetje mee geplaagd. Want iedereen die om 9:00 college heeft of zo, die het gewoon een trein kunnen pakken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, in deze hitte. En hoe aanlokkelijk het deze dagen ook is, het gebruik van de airco moet je zoveel mogelijk beperken, zegt een onderzoeker thermoregulatie aan de Universiteit van Maastricht. Het lichaam moet stapsgewijs kunnen wennen aan de warmte en de airco instellen, zodat binnen altijd comfortabel koel is dus niet de bedoeling. Dus wil je de airco zo uitzetten?
0: Ja, gaan we Rudo daarmee pesten?
1: Nee, niet pesten.
0: Oh, het is me helpen dus blijkbaar.
1: Helpen, ja.
0: Ja, dan, als ik het deed, heb ik het gewoon heet. En dan mag de wetenschapper wel zeggen dat het langzaam moet.
1: Daar moet je dus aan wennen. Straks dus Rudo met zijn programma. Morgen is er weer een gloednieuwe editie van de ochtendshow. Ja. Dan ben jij er ook weer.
0: Zeker.
1: Mooi. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
0: Ik ga vandaag misschien maar gewoon heel weinig doen.
1: Ik heb een borrel op het strand vanmiddag.
0: Oef.
1: Ja.
0: Nou, dat is pittig.
1: Dus
0: leg goed op jezelf.
1: Ook mee, denk ik.
0: Ja, en let goed op jezelf. Het wordt een zware dag.
1: En niet te veel alcohol drinken, toch?
0: Nee, dat zou ik zo zeggen.
1: Nee, ja, sowieso niet. Okido. Even wachten op het nieuws.
0: We wachten op Rudo.
1: Ja, nou, ik ga hem even zoeken. Maar hij komt zo wel.
0: Nee, dat gaat goed zo. Ja.
1: Het is de Centraal Plus ochtendshow met nog Nickelback en Rockstar. Tot morgen.
2: Centraal Plus, Mark, plus Rabin is...

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
4: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
3: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij een van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
5: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
3: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep heb je een uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. En op de A12 Den Haag richting Utrecht, bij Reewijk een kwartier op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 20 minuten vertraging. En tot slot op de N206 Zoetermeer richting Heemstede, tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
6: Meer voor jou. Mijn Bibi Rexha favorite zometeen aan Douwe op The World is Our Home. Centraal Plus. All right.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Bibi Rexha en Faithless New Religion. En Douwe Bob met The World is Our Home. Welkom, het is woensdag 24 juni. Een nieuwe aflevering van Rudo hier. Met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, niet alleen hier op de radio. Maar ook bijvoorbeeld via onze gratis nieuws app. Heb je die nog niet? Even downloaden via de App Store via Google Play. Echt super handig. Heb je altijd het nieuws op zak, zeg maar, uit de Leidse regio en Wassenaar. En hier op de radio hebben we dat nieuws ook, maar dan wel gelardeerd met lekkere tracks. Bijvoorbeeld de nieuwste Bruno Mars, deze week plus track. On My Soul hoor je naar Dean Lewis en Katy Perry. Dit is The One That Got Away.
1: Rio!

nog een paar weekjes. Nou ja, een paar weekjes. Niet eens. Hè. Dan staat hij in de Amsterdam Arena. Bruno Mars hoorde je On My Soul. En Dean Lewis, Trust Me Mate hier bij Centraal Plus. En Bruno Mars trouwens deze week de belangrijkste plaat hier. Het is de Plus Track. Straks het nieuws van 9:30. Eerst Tame Impala. Dit is Dracula.

0: to the Future bij Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 9:30. Daarna meer muziek hier. Je hoort hem bijna iedere WK-wedstrijd. Shakira met Burna Boy. Die die.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Raadslid Joost Bruggeman stapt over van de lokale partij Leiderdorp naar Pro-Leiderdorp. Hij neemt zijn raadszetel mee, waardoor Pro nu 7 zetels heeft in de gemeenteraad en de LPL er eentje inlevert en op 3 terechtkomt. Bruggeman liet eerder weten dat hij zich niet langer kon vinden in de koers van de LPL. Volgens hem kan hij zich bij Pro blijven inzetten voor inwoners, bedrijven en instellingen in het dorp. De overstap is volgens Pro besproken met het bestuur. LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg vindt dat Bruggeman zijn overstap moet uitleggen aan de kiezers die op hem stemden. Vanwege de aanhoudende hitte neemt de gemeente Leiden vrijdag extra maatregelen bij meerdere bruggen. Daarmee wil de gemeente storingen voorkomen. De Churchillbrug wordt de hele dag niet bediend voor de scheepsvaart. De Grote Havenbrug sluit vanaf 12 uur en de Sumatrabrug en Schrijversbrug vanaf 3 uur 's middags. Wegverkeer kan de bruggen wel blijven gebruiken. De Stevensbrug en Haagse Schouwbrug blijven volgens de normale dienstregeling werken, zodat beroepsvaart doorgang kan vinden. Het dorpsfeest Zoeterwoude gaat dit weekend gewoon door, maar de organisatie neemt vanwege de verwachte hitte wel extra maatregelen. Van donderdag tot en met zondag zijn er activiteiten op het terrein bij Sportpark Haasbroek. Door de temperaturen die kunnen oplopen tot 36 graden vervallen de springkussens, de stormbaan en het kampvuur van de scouting. In plaats daarvan komt er een waterfestijn. Ook worden extra schaduwplekken ingericht en verhuist het kindercircus naar een tent. Bezoekers krijgen het advies zich goed in te smeren, voldoende water te drinken en zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Er komt warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op. Veel zon, weinig wind. Voorspelde temperatuur in de regio 34 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Hoogmade heb je 3 kwartier extra reistijd. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Bodegraven nog 1 kwartier extra reistijd. En tot slot op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Het is de verjaardag van Darwin Núñez. Hij komt uit Uruguay, is voetballer 27. Andere voetballer, grote Lionel Messi, Argentijnse profvoetballer. Hij is 39 vandaag. Het is dus van Beyoncé is jarig. Solange Knowles, American singer-songwriter. 40 jaar is verder is de verjaardag van Cas Jansen. De acteur is 49. Zit in goede tijden, slechte tijden. Deze dame kennen we van de kinderprogramma's van Zeb Miluska Meulens. 53 geworden. En het is ook de verjaardag van Joe Penny. De Britse acteur is 70 geworden. Pieter Weller, ook jarig. Die is vandaag 79 geworden. En Pieter Weller is dan ook weer een acteur. En leraar. En Mick Fleetwood, die is dan weer van Fleetwood Mac. Geboren op 24 juni 1947. En dat maakt hem 79. En die hoor je nu hier met Little Lies bij Centraal Plus.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep nog 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt het Gouwen 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Nieuws.

0: Op de radio.
1: Met Sia, You've Changed en Martin Garrix met Ed Sheeran, you're the repeated. En daarmee is het 10 uur geweest. Goedemorgen, het is woensdag vandaag. Het wordt een hele warme dag. Het kan in de stad zelfs oplopen in Leiden tot 37 graden. En het kan morgen nog warmer gaan aanvoelen. Vrijdag eigenlijk. 40 graden kan het dan in de stad gaan aanvoelen. Best wel bizar eigenlijk. Hè? Hey, welkom. Het is het tweede deel van Rudo dus voor deze woensdag 24 juni.
0: Rudo!
1: Met zometeen Fleming automatisch. SOS Project met Dante Thomas komt eraan. En eerst Lady Gaga. Dit is The Dead End.

0: SOS Project en Dante Thomas, Sunshine in My Soul. Zo, Sunshine in My Soul hoorde je.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ik weet niet wat dat was. We kijken nog even naar het nieuws op onze website centraalplus.nl. De app en de socials gaat onder andere over de warmte. De maatregelen die genomen zijn bijvoorbeeld bij Dorpsfeest Zoeterwoude. Want gaat het luchtkussenfestival niet door. En komt er veel meer met water. Er kunnen watergevechten houden gaan worden. Vragen over de overlast en incidenten met fatbikes in Leiden-Dorp. De LPL die heeft daar vragen over gesteld. En het aantal bruggen is vrijdag... Een aantal bruggen

0: last van de warmte, jongens. Een aantal bruggen is vrijdag gesloten voor de scheepvaart in Leiden. Wil je weten welke bruggen? Check het vooral even op onze site centraalplus.nl. Peter Heikoop, onze burgemeester van Leiden, voorzitter van de Raad van Toezicht van Kentalis geworden, heeft alles te maken met communicatie en horen. En verder wil Wassenaar asielzoekers van Den Haag overnemen in ruil voor statushouders. En in Leiden zijn ze er niet uitgekomen. Er is geen nieuwe coalitie mogelijk tussen Pro-CDA en D66. D66 die is ertussen uitgestapt omdat ze geen tweede wethouder mogen leveren. Ja, dat en ander nieuws nu online op onze site, socials en app.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo!

0: Gone hoor je hier op Centraal Plus. Zometeen na het nieuws meer zomerse muziek. Onder andere Jugo en Solto Jamaican komt eraan. Bam bam.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Raadslid Joost Bruggeman stapt over van de lokale partij Leiderdorp naar pro-Leiderdorp. Hij neemt zijn raadzetel mee, waardoor pro nu 7 zetels heeft in de gemeenteraad en de LPL er eentje inlevert en op 3 terechtkomt. Bruggeman liet eerder weten dat hij zich niet langer kon vinden in de koers van de LPL. Volgens hem kan hij zich bij pro blijven inzetten voor inwoners, bedrijven en instellingen in het dorp. De overstap is volgens pro besproken met het bestuur. LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg vindt dat Bruggeman zijn overstap moet uitleggen aan de kiezers die op hem stemden. Vanwege de aanhoudende hitte neemt de gemeente Leiden vrijdag extra maatregelen bij meerdere bruggen. Daarmee wil de gemeente storingen voorkomen. De Churchillbrug wordt de hele dag niet bediend voor de scheepsvaart. De Grote Havenbrug sluit vanaf 12 uur en de Sumatrabrug en Schrijversbrug vanaf 3 uur 's middags. Wegverkeer kan de bruggen wel blijven gebruiken. De Stevensbrug en Haagse Schouwbrug blijven volgens de normale dienstregeling werken, zodat de beroepsvaart doorgang kan vinden. Het dorpsfeest Zoeterwoude gaat dit weekend gewoon door, maar de organisatie neemt vanwege de verwachte hitte wel extra maatregelen. Van donderdag tot en met zondag zijn er activiteiten op het terrein bij Sportpark Haasbroek. Door de temperaturen die kunnen oplopen tot 36 graden vervallen de springkussens, de stormbaan en het kampvuur van de scouting. In plaats daarvan komt er een waterfestijn. Ook worden extra schaduwplekken ingericht en verhuist het kindercircus naar een tent. Bezoekers krijgen het advies zich goed in te smeren, voldoende water te drinken en zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Er komt warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op. Veel zon, weinig wind. Voorspelde temperatuur in de regio 34 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp nog een kwartier op onthoud. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hugo Soto, you're the Jamaican hier bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, veel over de warmte. Het zomerfeest van Zwetter Hagen bijvoorbeeld, dat vandaag in afgeslankte vorm binnen doorgaat. Er zijn geen attracties, wel gewoon optredens. Daar is al het een en ander aangepast. En verder ook de bruggen in Leiden, die gaan vrijdag toch een andere regeling draaien. Daarover zometeen meer, want de warmte zorgt ook voor aanpassingen bij Dorpsfeest Zoeterwoude. Wij spraken erover met Mathieu Paardenkoper, de organisator en de voorzitter van Dorpsfeest Zoeterwoude.
2: Ja, achter mij zijn we heel hard bezig met het opbouwen voor Dorpsfeest Zoeterwoude van aankomend weekend. De materialen worden gebracht. We gaan nog heel veel spullen op de vloer leggen. De tent moet ingericht worden. Achter de schermen is ook wel heel veel materiaal nodig om het allemaal mogelijk te maken. Dus nog werk zat aan de winkel. Er worden hoge temperaturen gespeeld. Iedereen die een klein beetje het nieuws volgt, die ziet dat we richting de 35 graden gaan. We gaan hier links van mij, wordt nog een grote tent neergezet voor schaduw. We gaan extra schaduwplekken op het terrein creëren. We gaan activiteiten gaan we veranderen. We hadden springkussens gepland, een tumblingbaan. Een circus act die zou hier buiten op het terrein optreden. De circus act gaat er binnen. De tumblingbaan en de springkussens die zijn vervallen en daar gaan we een waterfestijn van maken. Dus dolle pret met vooral heel veel water en dat iedereen gewoon lekker koel kan blijven.
3: Is het nog wel realistisch om met temperaturen van 35 plus graden een dorpsfeest te organiseren?
2: Tuurlijk. Weet je, als je zorgt dat er genoeg afkoeling is voor iedereen. We hebben water beschikbaar en net wat ik zei, schaduwplekken gaan we meer creëren. Met de tent, maar ook in de tent zelf blijft het ook wel relatief koel. We zetten de zijkanten gewoon lekker open, dat de wind er lekker doorheen kan. En donderdag, vrijdag, dat lijkt het ergste te worden tot nu toe. Zaterdag en zondag wordt het ietsje koeler, wordt het 33. Nou, het is wat. Maar we hebben er alle vertrouwen in.
3: Is er nog iets wat de bezoekers zelf kunnen doen tegen de hitte?
2: Ja, uiteraard natuurlijk zonbescherming. Smeer je eigen goed in. Neem dat ook vooral mee hier naar het terrein toe. Zet een hoedje op. Dat soort dingen. Blijf in de schaduw. Maak je eigenlijk niet te druk. Geniet gewoon lekker van het feest. En vooral blijf in de schaduw. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, voor komend weekend dus het advies van Mathieu Paardenkoper van Dorpsfeest Zoeterwoude, waar ook wat aanpassingen in ieder geval aan het programma zijn gedaan. De beelden en van de opbouw en van Mathieu kun je vinden op onze site centraalplus.nl. Verder dus aangepaste dienstregelingen voor de bruggen in Leiden komende vrijdag. De Churchillbrug die wordt de hele dag niet bediend. De Sumatrabrug en Schrijversbrug die worden vanaf 3 uur niet bediend. En de Grote Havenbrug die wordt vanaf 12 uur niet bediend. Ja, zo. Zet hier iemand even een boormachine aan in het pand. Goed, de Stevensbrug en de Haagse Schouwbrug die blijven volgens de reguliere bediening draaien, zodat de beroepsvaart geen hinder ondervindt van de vaarroute en dat die dan beschikbaar blijft. Meer daarover over de warmte en over deze maatregelen op onze site centraalplus.nl. Fred die mailde me via rudo@centraalplus.nl. Hij wilde heel graag Under the Bridge horen vanwege dit nieuwtje over die bruggen. Ik ga denk ik voor Sinterklaas een geïsoleerde studio vragen, jongens. Ik kom er nu gewoon achter na al die jaren dat we hier gewoon niet goed geïsoleerd zitten.

Golden Huntricks hier bij Centraal Plus met meer muziek zometeen. Gabriella komt eraan. Cat's Eye. Gabriella komt eraan zometeen in het derde deel van Rudo. Met nu hier nieuwe muziek. Het is de nieuwste van Harry Styles.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
0: Unity NL on Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij het Dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou voor 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden. Dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt af en toe langzamer nog in de regio, maar met name op de A4 Den Haag-Amsterdam is het aansluiten. Tussen Leidschendam en Hoogmade, 9 kilometer en een kwartier extra, heeft alles te maken met wegwerkzaamheden op de A44, want daar is de weg komende 2 weken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Meer.

0: Electron Passenger is nieuw.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Catch I Gabriella hoor je ook nog hier op Centraal Plus. Ja, met de spraakverwarringen, ja, ik geef gewoon de schuld aan de hitte. Dat is ook helemaal niet zo gek. Het wordt vandaag 37 graden in de Leidse regio en Wassenaar. Ja, en Wassenaar iets koeler omdat het dan aan zee zit. Maar dat is iets koeler nog steeds boven de 30 graden. Hey, welkom, dit is Centraal Plus. Ik ben Rudo met Diana King. Shy Guy hoor je zo meteen ook. Benson Boone komt eraan met Mystical Magical. En eerste Benga Boys hier. Dit is We're Going to Ibiza.
2: Rudo!
3: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Het is vandaag de internationale dag van de vrouwelijke diplomaat. Een diplomaat is een ambtenaar die in het buitenland de belangen van zijn eigen land en overheid behartigt. Die diplomaten onderhouden de politieke relaties met andere landen, sluiten verdragen en proberen conflicten op te lossen. En in dit geval gaat het er dan om dat het vrouwen zijn. Dus kom maar weer door met de Power Vrouwen platen. En stuur ze door naar rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Zometeen het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Paul in Eerste Keigo hier.

0: Dit weer is dat je gewoon af en toe even een lekkere zomerse plaat kan draaien. Riguera hoorde je No Tango Dinero op Centraal Plus, waar het 11:30 is. Met Drive Safe van Mel Smith en Niall Horan na het nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De lokale partijleider Dorp, LPL, heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over overlast en incidenten waarbij kinderen van de fiets zouden zijn getrapt door jongeren op fatbikes. Volgens de partij vonden de incidenten op 11 juni op verschillende plekken in Leiderdorp plaats. Daarbij zou een jongen verwondingen hebben opgelopen. De LPL wil van het college weten of de gemeente op de hoogte is van de gemelde incidenten en welke acties tot nu toe zijn genomen door BOA's en politie. De werkzaamheden aan de ondergrondse kabelverbinding in de Dorpstraat in Oostgeest duren langer dan gepland. Netbeheerder Liander verwacht dat de werkzaamheden ongeveer een week extra in beslag nemen. Door de vertraging blijven de huidige verkeersmaatregelen en omleidingen van kracht tot en met vrijdag 3 juli. Wegens de hitte werkt de gemeentelijke buitendienst van Voorschoten deze week volgens het hitteprotocol. Inwoners wordt gevraagd hun afvalcontainers voor 7 uur 's ochtends buiten te zetten, zodat de inzamelrondes eerder kunnen beginnen. Daarnaast gelden aangepaste openingstijden voor de gemeentewerf aan de Koninklijke Marinalaan. De buitendienstlocatie sluit deze week dagelijks om 12 uur. Hierdoor is het vanmiddag niet mogelijk om klein chemisch afval in te leveren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst nog uit het zuidoosten, in de loop van de middag draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 34 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude Rijndijk heb je 20 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden en de linkerrijstrook is weer dicht. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Keith Urban en Pink, One Too Many en Mel Smith met Niall Horan. Drive Safe hoor je hier op Centraal Plus. Goedemorgen, het is vandaag de internationale dag van de vrouwelijke diplomaat. Dus ik vroeg om vrouwenplaten. En nou, vrouwenplaten die zijn er in overvloed. Die dan ook nog weer even de kracht van vrouwen beamen. Zo kwam deze binnen van Astrid via rudo@centraalplus.nl. Zij gaat voor I'm Every Woman van Whitney Houston.

AJR Week op Centraal Plus. Het is bijna 12 uur. De lunchtrommel mag bijna uit de tas. Ik hoop voor je dat je iets verfrissends hebt meegenomen. En als dat verfrissend moet zijn, dat je het wel even in de koelkast gezet hebt. Anders is het weinig verfrissend, ben ik bang. Zometeen deel 4 van Rudo. Daarin hoor je Sam Fender en Olivia Dean en Remy.

0: Centraal Plus.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar in 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

met Tate McRae, Greedy en Sam Fender en Olivia Dean Remy in Hordy aan het begin van het vierde deel van Rudo voor deze woensdag de 24e. Een dag waarbij het weer heel warm gaat worden in de Leidse regio. En Wassenaar kan 37 graden in de binnenstad worden. Overige temperatuur ongeveer maar 34 graden. Valt hartstikke mee, joh. Ja, ik zei het net al, het mooie is dat je dan toch weer zomerse muziek kan draaien en platen die je eigenlijk niet zo heel vaak meer hoort. Of die toch een beetje als fout bestempeld worden. Ja, ik kan deze toch moeilijk gaan draaien in december rond de kerstdagen. Dus ik maak er maar even dankbaar gebruik van, zolang het warm is. Jody Bernal, dit is Cacique & All bij Rudo op Centraal Plus.

0: Marshmello en de Jonas Brothers Slow Motion. De veteranen, er komt weer Veteranendag aan. Hè. Komende zaterdag worden in het zonnetje gezet, ook in Oegstgeest. Komende vrijdag gaat dat gebeuren. Onze eigen Elmer van de Middagshow sprak daarover met burgemeester Emiel Jentsch, de burgemeester van Oegstgeest. En voordat het gaat over het inhoudelijke programma, wil hij weten dat door de warmte of er nog maatregelen genomen worden.
1: Wij proberen de ruimte waarin we onze veteranen ontvangen zo koel mogelijk te maken. Maar we realiseren ons dat het, ondanks dat extreem warm wordt, en we gaan ook zo min mogelijk naar buiten. In de regel gingen we altijd naar buiten om even een foto te maken, even het perkje, het Anjerperkje voor het gemeentehuis te bewonderen. We blijven nu zoveel mogelijk binnen.
2: En hoe gaat deze dag er nou exact uitzien en hoe bijzonder is dit? En hoeveel veteranen gaan er komen?
1: Ja, nou, ik kijk er altijd ontzettend naar uit. Omdat we de veteranen die zoveel gedaan hebben voor onze vrijheid, om die in het zonnetje te zetten. En als we het hebben over veteranen, dan hebben we het over mensen die bijvoorbeeld in Libanon met blauwhelmen op hebben gelopen. Eigenlijk de strijdende partijen daar uit elkaar hebben gehaald zo'n meer dan 45 jaar geleden. Maar we hebben het ook over jongere veteranen die in Afghanistan hebben gediend. Of met de dienstplicht in voormalig Joegoslavië hebben gezeten, meer dan een half jaar. Vaak wel mensen die heel direct met oorlogssituaties te maken hebben gehad. Dus ook in gevaarlijke gebieden hebben verbleven. En als ik kijk naar de leeftijden, hebben we mensen van 90, maar ook in de 20 die we dan verwelkomen met partner. En ik denk en ik hoop dat we zo'n 50 mensen, misschien een beetje meer, in het gemeentehuis mogen ontvangen. Dat doen we vanaf een uurtje of 4:30. En dan hebben we eerst een borreltje en met een nootje. En dan hebben we een toespraak. Centrum 45, dat zit naast het gemeentehuis. Daar worden getraumatiseerden verzorgd. En dat waren vroeger mensen die uit de oorlog terugkwamen. Maar dat kunnen ook nog steeds militairen zijn. Mensen die van de krijgsmacht zijn. Die geven een toelichting op hun werk. En ik realiseer me ook dat onder de huidige veteranen wellicht ook wel mensen zijn met trauma's uit het verleden. Dus daar zal herkenning zijn. En ik ga ook een beetje stilstaan bij de koopvaardij. Dat is een apart verhaal. Mensen die in de periode van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk gevaren hebben. Nederlanders die gevaren hebben. Vaak onder de vlag van de geallieerden. En eigenlijk meer dan vijf jaar lang niet thuis konden komen. Een derde heeft ook echt het leven gelaten daarin. Dus dat is echt een grote groep. En ook uit Oegstgeest zijn daar mensen geweest. En afgelopen jaar ben ik in Katwijk geweest, in het museum Katwijk, om daar kennis te nemen van de tentoonstelling. En daar zal ik ook zeker op terugkomen. Nou, mijn toespraak.
2: Belooft dus echt een hele mooie en gedenkwaardige dag te gaan worden. Praten we dan over veteranen enkel en alleen uit Oegstgeest, of komen ze uit de hele regio?
1: Nee hoor, dit is Oegstgeest. En er zal er misschien eentje van buiten zijn, maar Oegstgeest is hier de basis. Maar ik vergeet het belangrijkste voor de veteranen, is de blauwe hap.
2: Ja, wat houdt dat precies in, burgemeester?
1: Nou, de blauwe hap is eigenlijk bij mensen in de krijgsmacht is dat het Indisch eten. En we hebben ook een hele goede Indische keuken die dat voor ons neerzet. En het college schept dan op. Dus wij staan met de lepels klaar om dan de veteranen te bedienen van een mooi hap. We maken een groepsfoto en we eindigen.

0: met een heerlijk taartje en een koffie. En dan hopen we rond 19:30, 20:00 iedereen weer in een gekoelde auto naar huis te kunnen brengen.
1: Ja, nou is het zo dat die groepsfoto normaal op het bordes genomen wordt. Is er al een alternatieve plek gevonden?
0: Nou, ik denk dat dat de hal wordt.
1: Ja, uiteindelijk ook
0: de hal van het gemeentehuis. Een mooie plek. Lekker cool.
1: Nou ja, ja. Volgens mij moet het een hele bijzondere dag gaan worden. Is het dan zo dat jullie deze veteranen ook zelf weten te vinden? Of kunnen zij zich aanmelden? Bijvoorbeeld als we gaan kijken naar de editie van 2027?
0: Wij krijgen een lijst van het ministerie van Defensie wie er veteraan zijn in Oegstgeest. Die nodigen we uit. En die hebben zich kunnen opgeven bij de gemeente. En met die mensen gaan we ook, en de partners uiteraard, van de avond en middag beleven.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Ella met Nile Rodgers en Talk To Me. Straks, na het nieuws, hoor je meer muziek hier. De nieuwste Ariana Grande bijvoorbeeld, Hate That I Made You Love Me. En ook Tiësto komt eraan met Jackie Chan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De lokale partijleider Dorp, LPL, heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over overlast en incidenten waarbij kinderen van de fiets zouden zijn getrapt door jongeren op fatbikes. Volgens de partij vonden de incidenten op 11 juni op verschillende plekken in Leiderdorp plaats. Daarbij zou een jongen verwondingen hebben opgelopen. De LPL wil van het college weten of de gemeente op de hoogte is van de gemelde incidenten en welke acties tot nu toe zijn genomen door BOA's en politie. De werkzaamheden aan de ondergrondse kabelverbinding in de Dorpstraat in Oostgeest duren langer dan gepland. Netbeheerder Liander verwacht dat de werkzaamheden ongeveer een week extra in beslag nemen. Door de vertraging blijven de huidige verkeersmaatregelen en omleidingen van kracht tot en met vrijdag 3 juli. Wegens de hitte werkt de gemeentelijke buitendienst van Voorschoten deze week volgens het hitteprotocol. Inwoners wordt gevraagd hun afvalcontainers voor 7 uur 's ochtends buiten te zetten, zodat de inzamelrondes eerder kunnen beginnen. Daarnaast gelden aangepaste openingstijden voor de gemeentewerf aan de Koninklijke Marinelaan. De buitendienstlocatie sluit deze week dagelijks om 12 uur. Hierdoor is het vanmiddag niet mogelijk om klein chemisch afval in te leveren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst nog uit het zuidoosten, in de loop van de middag draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 34 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Grande, Hey That I Made You Love Me. En Tiësto hoorde je nog Jackie Chan op Centraal Plus, waar het hartstikke warm is buiten. En dat vieren we met zomerse muziek. Wil jij een keer een zomers plaatje horen, morgen of overmorgen? Even mailen rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Nu hier Morikante, dit is Jekke Jekke.

Gracie Abrams, Hit the Wall bij Centraal Plus. Het is bijna 1 uur, zometeen non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag de middagshow met Elmar. Je hoort hem weer tussen 3 en 6 uur. Ik ben er morgen om 9 uur direct weer naar de ochtendshow. Ik wens je een hele fijne woensdag. Maak er wat moois van. Geniet van het mooie weer en bescherm je tegen die hele felle zon. In de binnenstad kan het 37 graden worden vanmiddag.

0: TNL On Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Debrechtseplein en Moordrecht nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Yeah.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De lokale partijleider Dorp, LPL, heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over overlast en incidenten waarbij kinderen van de fiets zouden zijn getrapt door jongeren op fatbikes. Volgens de partij vonden de incidenten op 11 juni op verschillende plekken in Leiderdorp plaats. Daarbij zou een jongen verwondingen hebben opgelopen. De LPL wil van het college weten of de gemeente op de hoogte is van de gemelde incidenten en welke acties tot nu toe zijn genomen door BOA's en politie. De werkzaamheden aan de ondergrondse kabelverbinding in de Dorpstraat in Oostgeest duren langer dan gepland. Netbeheerder Liander verwacht dat de werkzaamheden ongeveer een week extra in beslag nemen. Door de vertraging blijven de huidige verkeersmaatregelen en omleidingen van kracht tot en met vrijdag 3 juli. Wegens de hitte werkt de gemeentelijke buitendienst van Voorschoten deze week volgens het hitteprotocol. Inwoners wordt gevraagd hun afvalcontainers voor 7 uur 's ochtends buiten te zetten, zodat de inzamelrondes eerder kunnen beginnen. Daarnaast gelden aangepaste openingstijden voor de gemeentewerf aan de Koninklijke Marinelaan. De buitendienstlocatie sluit deze week dagelijks om 12 uur. Hierdoor is het vanmiddag niet mogelijk om klein chemisch afval in te leveren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst nog uit het zuidoosten, in de loop van de middag draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 34 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: café.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen 10 minuten vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De lokale partijleider Dorp, LPL, heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over overlast en incidenten waarbij kinderen van de fiets zouden zijn getrapt door jongeren op fatbikes. Volgens de partij vonden de incidenten op 11 juni op verschillende plekken in Leiderdorp plaats. Daarbij zou een jongen verwondingen hebben opgelopen. De LPL wil van het college weten of de gemeente op de hoogte is van de gemelde incidenten en welke acties tot nu toe zijn genomen door BOA's en politie. De werkzaamheden aan de ondergrondse kabelverbinding in de Dorpstraat in Oostgeest duren langer dan gepland. Netbeheerder Liander verwacht dat de werkzaamheden ongeveer een week extra in beslag nemen. Door de vertraging blijven de huidige verkeersmaatregelen en omleidingen van kracht tot en met vrijdag 3 juli. Wegens de hitte werkt de gemeentelijke buitendienst van Voorschoten deze week volgens het hitteprotocol. Inwoners wordt gevraagd hun afvalcontainers voor 7 uur 's ochtends buiten te zetten, zodat de inzamelrondes eerder kunnen beginnen. Daarnaast gelden aangepaste openingstijden voor de gemeentewerf aan de Koninklijke Marinalaan. De buitendienstlocatie sluit deze week dagelijks om 12 uur. Hierdoor is het vanmiddag niet mogelijk om klein chemisch afval in te leveren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst nog uit het zuidoosten, in de loop van de middag draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 34 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, van Moordrecht 10 minuten oponthoud. De N210, Rotterdam richting Schoonhoven, voor Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
4: Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet, 20 minuten extra reistijd. A4 van Amsterdam naar Den Haag, voor knooppunt Burgerveen, 5 minuten. Voor Leidschendam ook 5 minuten. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar. Meer
6: voor jou. Een goedemiddag, de middagshow van Centraal Plus met Jean Mendes en Zet. Last in Japan. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I got an idea.

Afgelopen week was dit de plustrack op de radio bij Centraal Plus. Cameron Whitcomb, zijn nieuwste Kingdom of Fair. En daarvoor Shawn Mendes samen met Zed en Last in Japan. Woensdag 24 juni en deze dag die gaat de boeken in als echt een hele warme dag. Wat zeg ik, gewoon echt een hele hete dag. Code oranje in bijna het gehele land. En de temperatuur vanmiddag toen ik eventjes in de auto zat, toen was het 38,5 graden. Toen stond hij wel in het zonnetje. En toen ik eenmaal aan het rijden was, toen kwam ik uiteindelijk uit rond de 35 graden. Maar in ieder geval, het is heel erg warm, dus zoek wat verkoeling op. Zorg dat je eventjes in de schaduw zit. En ben je op je werk, ja, dan hoop ik eigenlijk net zoals ik zelf dat je in de airco zit. Dat is op zich wel heel erg fijn. En de middagshow die is ook weer van start gegaan tot 6 uur vanavond. Met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Ook wat dingen die veranderd zijn in verband met de hitte de aankomende dagen. En ook George Ezra komt eraan na Purple Disco Machine. Beat Up Your Heart.

George Ezra, Green Green Grass en Beat of Your Heart van Purple Disco Machine. Aankomend weekend, ja, er gaat dan echt heel veel gebeuren op het gebied van activiteiten in de regio. De Poldercross zaterdag, morgen dan start ook officieel het dorpsfeest in Zoeterwoude. En aankomende vrijdag dan starten ook de Leidse Lakenfeesten. En eigenlijk zouden deze gaan beginnen met de jaarmarkt op de Haarlemmerstraat in Leiden. Maar die gaat dus niet door. En dat heeft alles te maken met de warmte. Aankomende vrijdag belooft het echt de allerwarmste dag van deze week te gaan worden. Met temperaturen oplopend tot zo'n 7 à 38 graden. En daarom is er vanmorgen een dikke streep gegaan door dus die jaarmarkt op de Haarlemmerstraat. Omdat het te warm is, het is onverantwoord en waarschijnlijk... Daar gaan er ook weinig bezoekers naartoe komen. Dan vraag je je wellicht af, hoe zit het dan met de rest van de Lakenfeesten? Nou, we hebben contact gehad met de organisatie en vooralsnog gaat de Purbakkentocht en ook de Dragon Boat Race gewoon door. Nou, mocht daar verandering in komen, dan lees en zie je dat uiteraard op onze eigen website centraalplus.nl. Maar komende vrijdag dus geen jaarmarkt op de Haarlemmerstraat in het centrum van Leiden. Shakira, Zoo komt eraan. Eerst deze zomerclassic uit de jaren 90 van Eswat. Dit is Shine.

Ja, is wel grappig eigenlijk. Als je aan Shakira denkt, dan denk je ook gewoon meteen aan voetbal. 2010 had ze de teamsong te pakken. En dit jaar, 2026, mag ze weer de teamsong voor haar rekening nemen. En dat liedje gaat lekker, is ook plustrack geweest en staat hoog genoteerd in de 30 van Centraal Plus. Shakira, Zoo en Eswat en Shine, ook die hoorde je tijdens de middagshow. Ja, morgen dan mag het Nederlands elftal weer gaan voetballen. Of eigenlijk is het vrijdag. Ja, het is in de nacht van donderdag op vrijdag. Dan gaat Oranje voetballen tegen Tunesië. Dat is om 1:00 s'nachts. Dat is de laatste officiële groepswedstrijd. Ja, en die nacht is er wat bijzonders aan de hand. Het zou dan nog wel eens de warmste nacht kunnen zijn ooit gemeten in Nederland. Kwik gaat dan niet zakken onder de 24 graden. Dus dat gaat echt een waanzinnige plaknacht worden. Maar ja, ook dus de nacht dat het Nederlands elftal gaat voetballen. En ik ben dus heel erg benieuwd. Ja, ik denk gewoon dat overal mensen gaan kijken. In tuinen, in straten. Dat je gewoon midden in de nacht toch een soort van oranje volksfeest gaat krijgen. Mede dus dankzij die warme temperaturen. Ik heb Topic, de nieuwste met Becky G. Sorry Papi voor je klaarstaan. Naar Bambi Public en Sunshine.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi. En Sunshine van Wambi Public. Ja, normaal zou je zeggen lekker in het zonnetje. Alleen nu zou ik je aanraden lekker in de luwte, lekker in de schaduw gaan zitten. Centraal Plus, woensdagmiddag 24 juni met zometeen de tv-update. Ook Drop Dead van Olivia Rodrigo komt eraan. En Nielsen met Miss Montreal. Hoe? Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De jaarmarkt die komende vrijdag over de hele lengte van de Leidse Haarlemmerstraat zou plaatsvinden is afgelast omdat het die dag extreem heet wordt. Volgens de voorspellingen lopen de temperaturen die dag in de stad op tot 40 graden. Mede-organisator Centrum Management Leiden stelt dat onder die omstandigheden het welzijn van de bezoekers, standhouders en ondernemers niet kan worden gegarandeerd en dat het daarom niet verantwoord is om het evenement door te laten gaan. De hulpdiensten werden vanmorgen rond 11:15 gealarmeerd voor een aanrijding op de N446 in Leiden-Dorp. Hierbij is een weginspecteur van de provincie Zuid-Holland aangereden door een vrachtwagen. Ter plaatse ging het om een aanrijding tussen twee personenauto's. Twee ambulances kwamen hiervoor ter plaatse. De betrokkenen zijn behandeld door het ambulancepersoneel. De vrachtwagenchauffeur die de inspecteur aanreed negeerde een stopteken en wisselde van baan om het ongeval te passeren. De inspecteur kon wegspringen, maar werd alsnog geraakt door de vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Ten tijde van het ongeval ontstond er een lange file omdat één rijbaan was afgesloten voor het verkeer. En de hulpdiensten werden vanmiddag rond 1:30 gealarmeerd voor een aanrijding op de Matiloweg in Leiden. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een fietster en een auto. Getuigen zeiden tegen persbureau Regio Leiden-Dorp dat de vrouw aan de verkeerde kant van de weg fietste en daardoor op de personenauto klapte. De fietster raakte gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd door de aanrijding. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Komende nacht is het helder. De wind wordt zwak tot matig en waait uit het noorden tot noordoosten. En het wordt niet koeler dan 21 graden. Morgen opnieuw veel zon bij een noordoostenwind. Matig en aan zee af en toe vrij krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag tussen de 30 en 33 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoogvliet een uur verdraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevaretsveen en Leidschendam een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Heaven on Your Mind van Keigo.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, thuiszittend, de tv aandoen, gordijnen dicht of de airco op standje 10... en dan ga je het zeker volhouden. Vanavond het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En vanavond ook weer een aflevering van de straattalkshow Rudo. Rudo is op de markt geweest in Leiden. Het was daar warm, is daar de nodige mensen tegengekomen. En onder andere sprak hij daar met Jochem Meijer. Even een klein fragmentje, luister mee.
2: Is dat te bederven?
3: Ja, echt. Ik denk, is hier nou nog een visboer? Maar, is dit niet jouw weer?
2: Dit is niet mijn weer, jouw wel weer.
3: Ik vind dit wel lekker.
2: Ja, serieus.
3: Maar, ja, maar het liefst wel dan. We zijn aan het werk. Dus je loopt met een korte broek en zij loopt met een camera te sjouwen. Dat is er minder leuk aan. Maar al zou je nu vrij zijn en je kan in het water. En...
2: Ja, zou kunnen. Want het allermooiste is wel als je nu s'avonds met het bootje door Leiden gaat.
3: Heb jij een boot?
2: Ja, ik heb een bootje. Nou, ik heb geen boot, maar die huur ik van mijn buurman. Maar dan gisteravond ben ik 3 uur lang met die hitte. En jongen, dan komt die. Maar ik word er heel rustig van. Dus voor mij is een hele nieuwe ervaring dit.
3: Ja, we hebben eindelijk gevonden waar die rustig van wordt. Maar je kan toch een keer Mart Hoogkamer bellen, want die heeft zijn eigen bootje. Ja, die ben je vast.
2: Ik kom ook altijd tegen. Ja. Dat klopt, ja. Ja.
3: Hey, maar hoe is het dan? Want ik zie alleen maar tourdata nog voorbij komen met de laatste show.
2: Ja, klopt. Dus die is nu gaat de inschrijving van de loting is gestart.
3: Ja, want ik zag jij daar een heel verhaal over zeggen. Want dat gaat op een eerlijke manier. Maar ik snapte het nog niet helemaal.
2: Op het moment dat mensen gewoon normaal gaan, gewoon tickets kopen. Alleen alle websites die crashen altijd. Omdat er best wel veel mensen die kaartjes willen. En om wat te voorkomen hebben ze nu een inschrijving gedaan. Dus dan kun je inschrijven en dan wordt er geloot wie de kaartjes kan krijgen.
3: Ja, dus stel je zit al een uur te wachten en je verbinding verbreekt, dan heb je niks. Dat werkt nu niet.
2: Dus gewoon 3 dagen lang kunnen ze gewoon inschrijven voor die loting. Alleen dan kom je er wel achter dat er 500.000 mensen naar die voorstelling willen. Terwijl ik meestal van 40.000 kaartjes heb. Dus dat is dus de kans dat je een kaartje krijgt is 1 op 10. Dus dat zijn lastige dingen. Dus er zijn veel teleurgestelde mensen.
3: Ook. Lastig vind je dat zelf dan?
2: Nee, dat kan ik wel.
3: Hoort erbij toch?
2: Ja. Nou ja, dat komt er ook wel druk bij. Hè? Okay. Maar het is, dat zijn wel heftig. Dat is blijft raar dat er 500.000 mensen naar die show willen. Dat is natuurlijk bizar. Nou, ik heb het ook al 3 jaar gespeeld. Heb, maar...
3: Ja, leuk man. Nou ja, goed je even tegen te komen. Denk ik, kom even lekker tegen je aan staan, want het is zo koud.
0: Nou, blijf toch bijzonder. Rudo samen met Jochem Meijer. En vanavond kan je dit gesprek dus terug gaan zien op tv. Via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, X is voor Al en Tele 2 kanaal 1412.
1: Dit is Centraal Plus.

Ja, ik denk, dit liedje moet ik vandaag gewoon echt even voor je draaien. De Jorro en Elvis Crespo met Bailar bij Centraal Plus. En Say It Right van Nelly Furtado, ook die hoorde je voorbij komen. Straks even na vieren heb ik Thijs Vos in de studio. Hij is van partij Sleutelstad uit Leiden. Gisteren is bekend geworden, de formatie, ze zijn er niet helemaal uitgekomen. En dat betekent dus dat ze eigenlijk opnieuw naar de tekentafel moeten gaan. En partij Sleutelstad die heeft zoiets van, ja, wij willen dolgraag aan die tafel komen te zitten. Wij willen heel graag gaan bepalen wat er moet gaan gebeuren in Leiden. En ik ben wel benieuwd hoe zij zich dat eigenlijk voor zich zien. En Thijs Vos komt daar zometeen alles over vertellen in de studio van Centraal Plus. Heb ik nu Tame Impala voor je. Dit is Dracula.

0: BNL On Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL On Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Zij heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen. In de regio West staat er ongeveer 100 kilometer file. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 20 minuten op onthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Burgerveen en Badhoevedorp, 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt de Bergseplein en Moordrecht, 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar, een kwartier vertraging. De N206 Zoetermeer richting Leiden tussen Zoetermeer en Zoeterwoudendorp, een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. De middagshow met Shanna Spyro. Dit is met

Je kent haar onder andere van Die on This Hill. En Material Lover, dat is het liedje dat momenteel in de 30 staat. En dat is de hitlijst van Centraal Plus. Het is woensdag 24 juni. Ja, een snikhete woensdag. Ik moet zeggen, aan de ene kant is het wel lekker. Aan de andere kant, Thijs Vos komt net binnen hier in de studio van Partij Sleutelstad. Echt helemaal oververhit. Het is warmtemperatuur boven de 35 graden. En zie het een beetje als een soort van voorgerecht. Want het gaat alleen maar warmer worden. Morgen nog een klein schepje erbovenop. En aankomende vrijdag dan zou het gewoon in de regio 38 graden kunnen gaan worden. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Er zijn ook een aantal dingen afgelast. Onder andere vrijdagmiddag. Dan is de jaarmarkt afgelast op de Haarlemmerstraat in Leiden. En Leidse bruggen die blijven vanaf nu gesloten voor de scheepvaart. Omdat die bruggen kunnen vastkomen te zitten. Kunnen uitgaan zetten. En kunnen dan niet meer open of dicht met alle gevolgen van dien. Nou, alle maatregelen voor onze regio die vind je op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Zometeen dus alles over de coalitie in Leiden. Hoe moet dat voor Sleutelstad? En wat willen zij heel graag? Ook Alesso komt eraan met Sascha en Destiny na Dua Lipa.

0: Alesso en Sasha met Destiny en Dua Lipa, Don't Start Now. Die hoorde je tijdens de middagshow van Centraal Plus. Gisterochtend kwam er nieuws naar buiten over de formatie Pro, D66 en CDA in Leiden. Nou ja, we kunnen eigenlijk wel concluderen, die formatie die is geklapt en deze gaat er niet komen. Op dit moment Thijs Vos van partij Sleutelstad in de studio. Thijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de hitte doorstaan hier in de studio, zeg ik. Ben er wel blij mee, die warmte, of is dit wel extreem?
1: Ik vind het nu wel een beetje extreem en ik heb ook wel geleerd dat je geen portretfoto's op zo'n warme dag moet laten maken.
0: Nou ja, gelukkig, je zit hier onder de airco, dus dat is dan wel goed vertoeven, denk ik.
1: Dat is beter.
0: Hey, hoe is dat nieuws ontvangen, dat de coalitie eigenlijk de onderhandelingen geklapt zijn?
1: Op de eerste plaats natuurlijk vooral verrassing. Ik had dit niet zien aankomen. Ik vind ook wel echt wel een slecht signaal voor de stad dat we na 3 maanden nog steeds geen stadsbestuur hebben. We zijn eigenlijk terug bij af. Tegelijkertijd is dit ook wel een situatie die ook wel weer kansen biedt. Kansen om een coalitie te vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en die ook zaken zoals inspraak en parkeren daar eens een keer werk van gaat maken om daar goed beleid voor de leiding uit te leveren.
0: Ja, want als we even gaan kijken, op 18 maart zijn we naar de stembus gegaan. Inmiddels zijn we meer dan een kwartaal verder. Er is eigenlijk niks gebeurd. En eigenlijk zeg jij, we zijn weer terug bij af.
1: Ja, klopt. We zijn terug bij af. En dat, wat mij betreft betekent dat ook dat het tijd is dat we alternatieven gaan verkennen. Wij zijn helaas door Pro na de verkiezingen uitgesloten. Tegelijkertijd hebben we wel goede contacten met eigenlijk alle andere partijen. Wat ons betreft is het al een tijd dat wij samen met D66 gaan verkennen of er mogelijkheden zijn voor een alternatieve coalitie.
0: Ja, want wat is de reden dat Pro gezegd heeft met partij Sleutelstad willen wij niet samenwerken of willen wij niet een coalitie gaan vormen?
1: Ja, dat ging eigenlijk over de toon en de stijl. Daarvan zeiden zij van dat vinden wij, dat past niet bij ons. Dus ze wilden eigenlijk ook niet eens het inhoudelijke gesprek voeren om te verkennen of er überhaupt mogelijkheden waren.
0: En hoe staan jullie daar dan tegenover? Of stonden en staan jullie daar nu tegenover?
1: We hebben toen heel nadrukkelijk onze hand uitgestoken richting Pro. Maar die is gewoon afgewezen. Eigenlijk is de deur in ons gezicht dicht gegooid. En daar zijn wij natuurlijk heel boos over geweest. En ook nog steeds. Maar uiteindelijk is dat niet de belangrijkste reden. Wat we ook zien is dat er ook gewoon geen initiatieven zijn genomen door Pro om de verhoudingen weer te herstellen.
0: Ja, want als we nu gewoon kijken, het is een robbeltje. Dat kunnen we eigenlijk wel concluderen. Wie zou er een handreiking mogen doen naar jullie? En hoe ziet partij Sleutelstad de toekomst voor zich als we gaan kijken uiteindelijk naar de definitieve coalitie?
1: Ja, wat ons betreft zit die toekomst in een samenwerking tussen partij Sleutelstad en D66 als motorblok. En gaan we vervolgens op de inhoud gesprekken voeren met ook de andere oppositiepartijen. En gaan we om te onderzoeken met welke partijen er inhoudelijk bij kunnen aanhaken.
0: Oké. En als we gaan kijken naar de grote winnaar van de verkiezingen van 18 maart. Dan zijn jullie daar natuurlijk eigenlijk de winnaar in geworden met heel veel extra zetels. Betekent dat jullie ook vinden dat jullie nu echt aan bod zijn om dus gewoon de discussie aan te gaan?
1: Wat ons betreft is het inderdaad tijd dat wij de stap weer naar voren zetten, zeker.
0: En stel nou dat Pro vanmiddag of morgen belt en zij zeggen, kom, we gaan toch weer een kop koffie drinken. Wat is dan jullie antwoord?
1: Dat is altijd welkom. We zeggen ook niet dat het nooit meer mogelijk is met Pro. Maar op dit moment is er gewoon geen basis voor samenwerking. Dat is ook geconstateerd door de informateurs die een uitgebreid rapport hebben opgesteld. En dat betekent wel iets, met name voor Pro. Pro zal inderdaad veel koffie met ons gaan drinken. Wil ze de contacten weer herstellen. En daar staan wij open voor.
0: Ja, dus dat valt eventueel te lijmen.
1: In de toekomst is het zeker denkbaar dat verhoudingen weer hersteld worden. Maar goed, je zei het al, we zijn 3 maanden verder. We hebben niet de tijd om eerst nog eens aan een relatiebeheer te werken. Om eerst nog eens mediation te gaan voeren of iets dergelijks. Dat had de afgelopen maanden dan moeten gebeuren. We moeten nu kijken naar de opties tussen partijen die vertrouwen in elkaar hebben en die goed met elkaar samen kunnen werken en over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. En daarvan hebben we er heel veel in Leiden.
0: Want over een paar weken dan start het zomerreces. Nou, ik ga er niet vanuit dat binnen 3 weken er een officiële coalitie is. Wat zou een logisch...

0: begroting. Maar omdat er geen coalitie is, doen we dat dus dit jaar niet. Dat betekent ook dus dat er nu ook geen kaders zijn voor een begroting die opgesteld moet worden. Terwijl men in september eigenlijk al moet starten met het definitief maken van de begroting. Want in oktober moeten we die gaan bespreken in de gemeenteraad.
1: Dus eigenlijk loop je een soort van achterstand op deze manier.
0: Dat klopt inderdaad. En ik denk dat het ook wel een aantal projecten zijn die bijvoorbeeld nu niet naar de raad kunnen, omdat er geen besluiten kunnen worden genomen over de dekking daarvan. Onder andere over de wijkvernieuwing Merenwijk. Daar liggen plannen wel voor, maar daar moet eerst nog een akkoord over komen over de dekking. En dat is er dus nu nog niet.
1: En heb je inmiddels contact gehad met de andere partijen? Wat zijn de reacties? En zijn er partijen die al gezegd hebben, nou, we moeten gewoon heel snel gaan handelen nu?
0: We hebben met alle partijen al telefonisch gesproken of al eventjes koffie gedronken. En iedereen is verbaasd, maar ik hoor ook heel veel positieve geluiden over dat men graag met ons wil samenwerken en in gesprek wil gaan.
1: En als ik dan nog een keer ga vragen, hoe ziet dan de ideale coalitie eruit? Hoeveel partijen en hoeveel stemmen zitten daar daadwerkelijk in? En wat zou dan denkbaar kunnen zijn?
0: Ja, maar eigenlijk is dat ook wel een beetje iets te veel misschien oude politiek. Wat wij vooral vinden is dat er een coalitie moet komen met partijen die vertrouwen in elkaar hebben. En of dat nou een partij meer of minder is, dat is voor ons niet het belangrijkste. Het gaat erom dat er een partij is die met vertrouwen in elkaar en daadkrachtig de stad kan besturen.
1: En dat zijn gewoon de belangrijkste kerntaken. Dat moet er gaan gebeuren binnen eigenlijk gewoon een hele korte tijd vanaf dit moment.
0: Ja, en inderdaad ook er werk van maken dat het parkeerbeleid anders gaat en meer inspraak komt.
1: Ja, parkeren, altijd een heet hangijzer. Ik zie ook regelmatig op social media mensen daar flink over in discussie gaan. Ja, als nou Sleutelstad wel in de coalitie gaat komen, gaat dat dan heel snel aangepakt worden als het aan jou ligt?
0: Dat is zeker onze inzet. Onze inzet is inderdaad dat het parkeerbeleid serieus anders wordt.
1: En dan helemaal op de schop? Of zeg je, dan gaan we gewoon een aantal dingen veranderen, even aan een aantal knoppen draaien?
0: Kijk, je zit er niet in je eentje. Dus je moet ook wel. Er moet een beleid komen wat acceptabel is voor alle partijen die aansluiten bij zo'n coalitie. Maar er moeten wel echt serieuze veranderingen zijn. Tegelijkertijd het afschaffen van parkeerregelingen in bijvoorbeeld de binnenstad. Ja, dat is bijvoorbeeld niet mogelijk. Dus dat verwacht ik ook niet. Maar er moeten wel echt grote veranderingen komen op het vlak van parkeren.
1: Ja, kortom, in de politiek in Leiden moet er heel veel gaan gebeuren. Er gaat veel koffie gedronken worden. En als het aan jullie ligt, dan gaan we er gewoon snel uitkomen.
0: Ja, wat ons betreft wel. Zeker.
1: Thijs Vos van Partij Sleutelstad, dank je wel en succes de komende periode.
0: Dank je wel.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.

Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar met Cyril en Stumplin in. Daarvoor nog Born with a Broken Heart van Damiano David. En ik had van partij Sleutelstad Thijs Vos in de studio om te praten over de geklapte formatie. Ja, het gaat dus niet door wat er in eerste instantie bedacht was met de partijen. En Sleutelstad wil dolgraag om tafel met een aantal partijen om te kijken of zij er wel uit kunnen komen. En dat gaan we uiteraard in de gaten houden via onze gratis nieuwsapp en de website centraalplus.nl. Woensdagmiddag 24 juni, inmiddels bijna 5:30 geworden. Would I be friends with me? Dit is de nieuwste van Davina Michel.

0: Davina Michel, Would I Be Friends With Me? Die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, zojuist komt er treurig nieuws naar buiten. De jonge vrouw die afgelopen vrijdagavond zwaar gewond raakte na een val uit een boot aan de Oude Rijn aan de Valkenburgse weg in Leiden. Zij is overleden. Gaat om een meisje van 16, dat bevestigt de politie. Omstanders wisten het meisje afgelopen vrijdag uit het water te halen, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. En woensdag maakte de politie bekend dat zij is overleden. En vanwege haar jonge leeftijd wordt er verder eigenlijk geen enkele mededeling hierover gedaan wat betreft haar woonplaats. Treurig nieuws vind je terug op onze eigen website centraalplus.nl. Zometeen Jean-Paul en Alexis Jordan, Got to Love You, na weerverkeer en regionieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De jaarmarkt die komende vrijdag over de hele lengte van de Leidse Haarlemmerstraat zou plaatsvinden is afgelast omdat het die dag extreem heet wordt. Volgens de voorspellingen lopen de temperaturen die dag in de stad op tot 40 graden. Mede-organisator Centrum Management Leiden stelt dat onder die omstandigheden het welzijn van de bezoekers, standhouders en ondernemers niet kan worden gegarandeerd en dat het daarom niet verantwoord is om het evenement door te laten gaan. De hulpdiensten werden vanmorgen rond 11:15 gealarmeerd voor een aanrijding op de N446 in Leiden-Dorp. Hierbij is een weginspecteur van de provincie Zuid-Holland aangereden door een vrachtwagen. Ter plaatse ging het om een aanrijding tussen twee personenauto's. Twee ambulances kwamen hiervoor ter plaatse. De betrokkenen zijn behandeld door het ambulancepersoneel. De vrachtwagenchauffeur die de inspecteur aanreed negeerde een stopteken en wisselde van baan om het ongeval te passeren. De inspecteur kon wegspringen, maar werd alsnog geraakt door de vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Ten tijde van het ongeval ontstond er een lange file omdat één rijbaan was afgesloten voor het verkeer. En de hulpdiensten werden vanmiddag rond 13:30 gealarmeerd voor een aanrijding op de Matiloweg in Leiden. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een fietster en een auto. Getuigen zeiden tegen persbureau Regio Leiden-Dorp dat de vrouw aan de verkeerde kant van de weg fietste en daardoor op de personenauto klapte. De fietster raakte gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd door de aanrijding. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Komende nacht is het helder. De wind wordt zwak tot matig en waait uit het noorden tot noordoosten. Het wordt niet koeler dan 21 graden. Morgen opnieuw veel zon bij een noordoostenwind. Matig en aan zee af en toe vrij krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag tussen de 30 en 33 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. Files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Ypenburg en knooppunt Hofvliet, 10 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Hoek, een kwartier vertraging, daar zijn twee rijstroken dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor knooppunt Burgerveen, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht, 20 minuten oponthoud. A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 10 minuten. De N219, Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen. Voor Nieuwekerk aan de IJssel een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jean-Paul, Alexis Jordan en Got to Love You.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die poll gaat over Kitty Kotti. In Leiden is daar deze week veel aandacht voor Kitty Kotti. En wij willen van jou graag weten, vind jij het belangrijk dat daar bij stil wordt gestaan? Ja, nee of ik weet het niet. 37% die zegt ja, 54% vindt het niet belangrijk en 9% geeft aan, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Kitty Kotti heeft te maken met het slavernijverleden. En ja, vind jij het belangrijk? In Nederland wordt daarbij stilgestaan. Eigenlijk wereldwijd ook. En in Leiden deze week. Dus ook veel aandacht daarvoor. Het is de poll en daar kan je op stemmen. Tot en met aankomende vrijdagmiddag. En vrijdagavond om 7 uur de uitslag met Joyce in het weekoverzicht. En stemmen, dat doe je dan weer online via onze app en de website.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Zomer buiten betekent zomer op de radio. Ballada van Gustavo Lima komt eraan. Na 20 seconds, een X-plus track en een hit uit de 30. Dit is Ruben Hillen.

0: Gustavo Lima.
1: Gustavo Lima, Ballada en 20 Seconds van Ruben Hillen. En dat is dan weer de winnaar van het programma The Voice of Holland, dat in dit jaar weer officieel teruggekeerd is. Er zijn een aantal wethouders in Oegstgeest. Daar is deze week officieel afscheid van genomen. En wij waren bij dat afscheid.
2: We hebben vanochtend een geweldig afscheid gehad van de medewerkers. We hebben ook alle waardering uitgesproken naar de medewerkers. Ook heel veel teruggekregen. En vanmiddag was het overweldigend. Ik ben blij dat ik sinds 2 uur... vanmiddag eindelijk een slokje kan drinken. Dus wat dat betreft kun je er niet veel over klagen.
3: En u, misschien wel een dubbel gevoel?
4: Ja, zeker. Voldaan, trots. Maar ook, afscheid nemen is soms een beetje ingewikkeld. En ja. Dat vind ik, het doet mij wel wat, het afscheid nemen aan zich. Maar aan de andere kant, precies ook wat jij zegt, Tim. Toch trots en heel voldaan dat wij toch wel wat echt een stempel op het dorp hebben kunnen drukken. Zeker.
3: Een heel brede vraag, maar waar bent u nou van de afgelopen periode het meest trots op om bereikt te hebben?
2: Dat klinkt misschien heel raar. De samenwerking, de verbinding die we in het college hebben gehad. En dat we dat ook naar het dorp hebben kunnen overdragen. De gemeente is er voor iedereen. De gemeente werkt voor haar haar inwoners. En dat hebben wij met elkaar in een uitstekende samenwerking kunnen doen. En dat is iets wat mij misschien nog wel het meeste raakt. En ja, natuurlijk. Als ik kijk naar mijn eigen portefeuille. We hebben in Oegstgeest een solide sociale basis. Die hebben we echt verder kunnen ontwikkelen. Mensen zijn, dat bleek ook uit de verkiezingsresultaat, zijn gewoon heel tevreden geweest over hoe het de afgelopen periode is gegaan.
3: En u, waar bent u het meest trots op?
4: Nou, ik herken ook wel wat Tim zegt. We hebben heel veel aandacht gehad van dat we samen Oegstgeest maken. Ja. We hebben echt gewerkt aan, met moeilijk woord, sociale cohesie. Die sociale basis. Dat mensen op een goede manier en een positieve manier met elkaar omgaan. Ja. Nou, daar hebben we echt hard aan gewerkt. En daarnaast moet ik ook zeggen van, we hebben ook wel gewoon dingen bereikt. Een Almondenhoeve, de Oegstgeesterhofjes.

0: I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms.
1: Bolyar en Solar State en In Your Arms, een liedje die je eigenlijk zou kunnen kennen van Chef Special. En die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow, woensdag 24 juni. En ja, ik hoop in ieder geval dat je airco hebt op kantoor of op het werk. En ik hoop in ieder geval ook dat als je nu naar buiten kijkt en je denkt, oké, ik mag om 5 uur alles achter me laten en lekker naar buiten gaan. Ja, dat je in ieder geval beseft dat het echt heel erg warm is. Nou, hier in de studio is airco bij Centraal Plus, dus dat is heel erg fijn. Maar ik kan me voorstellen, ben je al een paar uur niet buiten geweest, dat je een soort van klap in je gezicht krijgt en dat je denkt, oh ja, daar heeft iedereen het de hele dag over en daar zie ik de hele dag allemaal berichten over verschijnen. Ja, code oranje, morgen nog een beetje warmer en vrijdag dan kan het in de regio dus op gaan lopen, het kwik tot zo'n 7 à 38 graden. Ik heb zometeen de nieuwsupdate voor je. Ga ik je bijpraten over het wel en wee vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water, die komt er ook aan. Na Adam Lambert, What Are You Want From Me? Hey.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet een kwartier oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 20 minuten. A20 ook van Holland richting Gouda tussen knooppunt Bresseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. De N207 al van aan de Rijn richting Hillegom tussen afrit Nieuwveen en de aansluiting met de A4 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: Meer voor jou. 5 uur geweest en Centraal Plus staat aan met Nicky Jam en Henrique Iglesias. Dit is El Perdón.

0: Meteen goed nieuws voor de fans van Afrojack. Want komende vrijdag, of eigenlijk donderdag op vrijdagnacht om 12 uur... dan gaat zijn nieuwe plaat uitkomen. Deze was samen met Sia en David Guetta, Awake Tonight. En daarvoor El Perdón van Nicky Jam en Enrique Iglesias.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: Hé, deze bloedhete werkdag ten einde.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, en eigenlijk is het een soort van voorproefje. Morgen gaat het nog warmer worden. En aankomende vrijdag de allerwarmste dag. 37 graden bij ons in de regio. En in het zuiden misschien wel 40 graden. Betekent onder andere dat de jaarmarkt is afgelast. Aankomende vrijdag zou die gehouden worden aan de Haarlemmerstraat in Leiden. Onderdeel van de lakenfeesten. Alleen ja, het wordt dus zo warm dat het onverantwoord is om deze door te laten gaan. En daarnaast, je vindt het allemaal op onze eigen website, zijn er ook een aantal gemeentes die maatregelen hebben genomen. Bijvoorbeeld milieustraten die eerder dicht zijn. En dat eigenlijk gewoon allemaal vanwege de warmte. Dus aan de ene kant is het lekker, maar dit is misschien een klein beetje te veel van het goede. Einde van de werkdag betekent zometeen de nieuwsupdate. Ook Billie Eilish komt eraan. Birds of a Feather naar Maroon 5 en Wiz Khalifa. Dit is Payphone.

0: boven de 30 graden. Er is vanmiddag bekend geworden dat de Leidse bruggen gesloten blijven voor de scheepvaart. En dat heeft te maken met het uitzetten van die bruggen, dat ze niet meer open en niet meer dicht kunnen. Daarnaast ook behoorlijk wat 112 nieuws vandaag. Onder andere een aanrijding tussen een fietser en een auto op de Matilloweg. Dat gebeurde in Leiden. En een man onder de brandende zon vast in een hoogwerker. Ook dat is niet echt een pretje. Dat gebeurde in Oegstgeest. En een weginspecteur is aangereden bij een aanrijding op de N446 bij Leiderdorp. Nou, daarnaast ook eventjes de beste remedie om die dagen goed door te komen. De dagen van dus de hitte. Heel veel water drinken en schaduw opzoeken. En dat geldt zeker voor de aankomende evenementen die eraan gaan komen. Lakenfeesten, het dorpfeest Toeterwoude en ook de poldercross van aankomende zaterdag. Nou, dan de jaarmarkt op de Haarlemmerstraat. Die is vrijdag afgelast en dat heeft dan weer te maken met dus, daar komt hij weer, de hitte. En komende zondag is er een zomerconcert in Park de Put in Leiden. Is ook weer onderdeel van de Lakenfeesten. De organisatie was vanmorgen in de studio bij Mark en Rabin van de Ochtendshow. En wat ze daar precies gaan doen en hoe laat het begint, nou, dat check je op onze eigen website en via de nieuwsapp van Centraal Plus.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal.

gaan. Pommelien Thijs, ik moet gaan. En ja, heel eerlijk, ik ben fan van de plustrack van deze week. Staat op naam van Bruno Mars, On My Soul. En dat is de dikste tip voor de 30. Chef Special, Fly Like Me, naar Harry Styles. Dance No More.

0: Even een liedje met een behoorlijke dosis energie erin. Chef Special, Fly Like Me. En Dance No More van Harry Styles bij Centraal Plus. Waarbij het zometeen gaan hebben over veiligheid en handhaving. Ik heb aan het begin van de middag een gesprek gehad met burgemeester Peter Heikoop over 2025. Wat ging er goed? Wat waren speerpunten? En hoe veilig is eigenlijk de gemeente Leiden? Nou, die antwoorden die ga je zo direct krijgen. Ook de bouwzaak komt eraan. Magnetic en Eva Max met Who's Laughing Now? Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De jaarmarkt die komende vrijdag over de hele lengte van de Leidse Haarlemmerstraat zou plaatsvinden is afgelast omdat het die dag extreem heet wordt. Volgens de voorspellingen lopen de temperaturen die dag in de stad op tot 40 graden. Mede-organisator Centrum Management Leiden stelt dat onder die omstandigheden het welzijn van de bezoekers, standhouders en ondernemers niet kan worden gegarandeerd en dat het daarom niet verantwoord is om het evenement door te laten gaan. De hulpdiensten werden vanmorgen rond 11:15 gealarmeerd voor een aanrijding op de N446 in Leiden-Dorp. Hierbij is een weginspecteur van de provincie Zuid-Holland aangereden door een vrachtwagen. Ter plaatse ging het om een aanrijding tussen twee personenauto's. Twee ambulances kwamen hiervoor ter plaatse. De betrokkenen zijn behandeld door het ambulancepersoneel. De vrachtwagenchauffeur die de inspecteur aanreed negeerde een stopteken en wisselde van baan om het ongeval te passeren. De inspecteur kon wegspringen, maar werd alsnog geraakt door de vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Ten tijde van het ongeval ontstond er een lange file omdat één rijbaan was afgesloten voor het verkeer. En de hulpdiensten werden vanmiddag rond 1:30 gealarmeerd voor een aanrijding op de Matiloweg in Leiden. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een fietster en een auto. Getuigen zeiden tegen persbureau Regio Leiden-Dorp dat de vrouw aan de verkeerde kant van de weg fietste en daardoor op de personenauto klapte. De fietster raakte gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd door de aanrijding. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Komende nacht is het helder. De wind wordt zwak tot matig en waait uit het noorden tot noordoosten. En het wordt niet koeler dan 21 graden. Morgen opnieuw veel zon bij een noordoostenwind. Matig en aan zee af en toe vrij krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag tussen de 30 en 33 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden al korter. In de regio Weststad nog 50 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knopen de Bresseplein en Moordrecht, 20 minuten oponthoud. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 10 minuten. De N201 Hoofddorp richting Uithoren, tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Burgemeester Heekoop, er is een compleet onderzoek gedaan. Eigenlijk een soort van jaarverslag 2025 als we kijken naar de handhaving. En dan praten we over eigenlijk alles wat de handhaving binnen de stad doet. Wat houdt dat nou precies in en wat zijn de belangrijkste punten die in dat onderzoek staan?
1: Nou, onze handhavers hebben weer hard gewerkt de afgelopen jaar. Er zijn ruim 100.000 registraties gedaan. Ze zijn de ogen en oren van onze stad. Een deel van die registraties zijn door meldingen van inwoners. En dat is ook goed, want daar kunnen we dan achteraan. Maar heel veel registraties doen zij ook zelf, doordat ze gewoon in de stad zijn en ze zien dat er afvaldumpingen zijn, dat er overlast is, dat er fietswrakken staan. Nou, daar zijn ze goed mee aan de slag gegaan. We zien dat er op onderdelen, dat we wat strenger zijn geworden, omdat de overlast dermate fors is dat we dat niet meer verantwoordelijk vonden. Denk bijvoorbeeld aan het fietsen door de Haarlemmerstraat. Daar zijn we nu echt strenger op geworden, meer beboeten. En we zien daar al de voorzichtige eerste tekenen van dat mensen zich beter aan de regels gaan houden. Want ja, beboeten is geen doel op zich. We willen vooral dat mensen de regels naleven. En dat gebeurt op onderdelen goed en op onderdelen wat minder.
0: En als we gaan kijken naar dingen die wel goed gaan of wat in de afgelopen jaren misschien verbeterd is, zijn daar ook voorbeelden van?
1: Nou, in zijn algemeenheid gaat het echt redelijk goed in de stad. We hebben een paar zorgpunten, maar als het gaat over zelfs jeugdoverlast is wat afgenomen. We zien dat het vergroenen van de stad ook bijdraagt aan een hogere tevredenheid en dat het ook wat meer ruimte geeft. En dat heeft ook weer een positief gevolg voor de overlast in de openbare ruimte. Maar je ziet ook wel dat dakloze mensen en mensen die verslaafd zijn, soms ook mensen die hier als arbeidsmigrant gekomen zijn. Ja, dat aantal is fors toegenomen. Dus daar is ook een zorg- en ondersteuningsvraag aan de orde. Ja, en soms proberen we daar ook vanuit orde en handhaving die mensen te helpen weer richting zorg. Maar goed, veel inwoners van de stad ervaren ook overlast. Dus we moeten daar proberen een goede balans te vinden.
0: Nou begrijp ik dat GHB veel gebruikt wordt in Leiden. Is er een aanleiding waarom dat juist hier gebeurt en waar wordt dat gemonitord?
1: Nee, dat weten we eigenlijk niet. We hebben er onderzoek naar laten doen door het Trimbos. We zien dat er toch wel 25 mensen zijn die heftig GHB gebruiken. Dat is ook zichtbaar in de openbare ruimte. Een GHB-trip is ook heftig om te zien. Geeft een gevoel van onveiligheid. Het is niet direct gevaarlijk, maar politie en handhaving hebben daar soms wel hun handen vol aan. Er is geen specifieke reden waarom dat in Leiden voorkomt. Daar proberen we wel achter te komen. Maar voor nu proberen we ook die mensen weer perspectief te bieden en weer van die verslaving af te helpen samen met verslavingszorgorganisaties. En ook de overlast die wordt veroorzaakt, in ieder geval voor de omwonenden, zoveel mogelijk te beperken.
0: En als we kijken naar bijvoorbeeld het alcoholmisbruik, komend weekend de Leidse Lakenfeesten, Koningsdag, heel veel jongeren, zeker ook minderjarigen, veel aan de alcohol. Hoe kan dat beter beteugeld gaan worden?
1: Ja, de Lakenfeesten staan voor de deur. En tegelijkertijd wordt het historisch heet. Op vrijdag kan het kwik richting de 40 graden gaan. Het feest moet gewoon doorgaan wat mij betreft. Maar dat vraagt wel wat van de feestvierers. Dus als je flink wilt gaan drinken, drink dan vooral water. Ik ben daar echt niet naïef in, maar overmatig alcoholgebruik is gevaarlijk. En zeker bij deze temperaturen. Ik zie uit naar een heel mooi evenement, maar ik roep echt bezoekers op van drink veel water, zoek de schaduw op, zoek de verkoeling op en wees terughoudend met bier en andere alcohol. Want dat geeft gewoon schade en kan echt levensbedreigend zijn. En we hebben de afgelopen tijd al een paar verdrietige incidenten gehad waarbij mensen zijn overleden, jonge mensen ook. Wat niet los valt te zien aan alcoholgebruik. En in bredere zin krijg ik ook wel terug, ook van handhaving politie, dat het alcoholmisbruik onder jonge mensen, ook minderjarigen, dat toch ook wel heel zorgelijk is.
0: Dan komt er nog een uitdaging aan. Dat is de eerste jaarwisseling waar vuurwerk landelijk verboden is. Hoe gaat daarmee worden omgegaan en betekent dat meteen beboeten of is dat eerst waarschuwen?
1: Nou, ik ga binnenkort daar ook meer over communiceren. We wachten nog op het kabinet. Het gaat over duidelijkheid over hoe zij die handhaving voor zich zien en eventuele vergunningverlening. Ik heb met handhaving afgesproken dat zij wel nog meer met de politie samen gaan optrekken om de jaarwisseling feestelijk en veilig te houden. We gaan gewoon proberen dat ook te bewerkstelligen. En ja, het beboeten staat niet voorop. Het veilig houden van de stad, dat staat voorop. En hoe we daar precies mee omgaan, dat zal ik later dit jaar ook met politie en handhaving vervatten in een soort handhavingsarrangement rondom oud en nieuw. Ik hoop vooral dat het een mooi feestje wordt. En we gaan vanuit de stad Leiden enorm uitpakken met een enorm vuurwerkfeest en een aftelmoment, ook voor jonge gezinnen. Dus ik hoop vooral dat het een hele vrolijke jaarwisseling wordt.
0: En dan de laatste, fatbikes. Ook daar hoor je heel veel mensen over. Daar zie je ook zeker op social media veel mensen over klagen. Hoe is de aanpak daar?
1: Nou, ik heb met politie besproken, en dat doen ze ook weer samen met handhaving, om wat meer controles te houden. Nou, daar hebben jullie en ook andere media, denk ik, geregeld over bericht. Dat zijn verkeerscontroles en er worden fatbikes ook op rollenbanken gezet. En er worden geregeld fatbikes in beslag genomen en boetes uitgedeeld. Kijk, de fatbikes vergroten de onveiligheid door het gebruik van die fatbikes. En daar zijn we natuurlijk heel alert op. Ik hou ook ontwikkelingen in andere steden nadrukkelijk in de gaten. Want ik denk dat de fatbike geen goede rol speelt in de verkeersveiligheid in onze drukke stad. Dus ik ben daar eigenlijk heel streng op. En ik wil daar, zodra de mogelijkheden zich aandienen, misschien wel maatregelen met de raad bespreken. Om de fatbikes uit bepaalde gebieden te weren, om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: Conclusie, kunnen we zeggen, het gaat goed met de handhaving en vooral de veiligheid en de leefbaarheid in de stad?
1: Het gaat goed met de handhaving. Onze mensen werken heel erg hard. De mensen in Leiden zijn gelukkig. We staan er goed voor. Maar we moeten waakzaam zijn. En de openbare orde en veiligheid is niet voor elke inwoner een vanzelfsprekendheid.
2: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB+.
3: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Because we're going to...

0: Coldplay, Higher Power en We're Going to Ibiza van de Benga Boys. Die hoorde je bij Centraal Plus. Einde van de middagshow. Ik denk, ik trek toch nog even Rudo. Vandaag heeft hij het nieuws gelezen, de studio in. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, nou, ik ben er nog druk mee bezig, hoor. Zo meteen nog één keertje, als het goed is.
0: Ja, ga je ernaar barbecuen of heb je zoiets van, nee, thuis gaan de gordijnen dicht en blijf ik zoveel mogelijk binnen?
1: Nou ja, de gordijnen hoeven... Ja, nu moeten ze nog wel dicht, maar ik heb dus een airconditioning gekocht. En die komen ze 6 juli monteren. Beetje te laat.
0: Ja, maar even serieus. Dan koop je dus airco en dan is het...
1: Ja, maar echt een tijdje geleden. Hè? Ze konden, het is niet dat ik toen het heet werd hem kocht. Ik heb hem echt al weken geleden gekocht.
0: Ja, maar dat is dan toch balen. En ja. Ik heb even gekeken. Het belooft na dit weekend in één keer 22 graden te gaan worden.
1: Ja, maar dan hebben we hem alvast voor volgend jaar of voor wat er nog komen gaat. Hè? Ja,
0: wat denk jij? Krijgen we nog ergens in juli of augustus nog zo'n mega hete of misschien wel hittegolfperiode?
1: Ja, mega heet weet ik niet. Maar ik denk wel dat er nog een warme periode gaat komen.
0: Maar dit weer van vandaag, zeg je het is too much of...
1: Nou ja, ik was vandaag op de markt in Leiden voor mijn televisieprogramma Rudo. En weet je, als je alles rustig aandoet, vind ik dit best lekker.
0: Ja, ik hou er wel van. Alhoewel, ik was vanmiddag even in het centrum van Leiden. Toen dacht ik, wat zou het lekker zijn als je nu je resort binnenwandelt en je kan zo een plons nemen in het zwembad.
1: Ja, dat hoort er dus wel bij. Het is jammer dat je dingen moet doen.
0: Ja, morgenochtend, dan ben jij er weer. Ja. Vanaf 9 uur?
1: Ja, vanaf 9 uur met de nieuwe aflevering van Rudo. Ja, dan proberen we maar eens een keer niet dezelfde muziek te draaien. Want ik hoorde net inderdaad We're Going to Ibiza. Die had ik vanmorgen ook, dat ik dacht van, oh ja.
0: Ja, maar is toch gewoon gezellig.
1: Ja.
0: Denk palmbomen, denk zonneschijn. En dan gaan wij je in ieder geval door die warme dagen helpen.
1: Ja, gezellig hoor zo.
0: Morgen weer een nieuwe middagshow. En dit is Calvin Harris met Rihanna. Baby.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp, een kwartier vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam, voor Schiphol 10 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht een kwartier oponthoud. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn, voor Schiphol Oost 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De jaarmarkt die komende vrijdag over de hele lengte van de Leidse Haarlemmerstraat zou plaatsvinden is afgelast omdat het die dag extreem heet wordt. Volgens de voorspellingen lopen de temperaturen die dag in de stad op tot 40 graden. Mede-organisator Centrum Management Leiden stelt dat onder die omstandigheden het welzijn van de bezoekers, standhouders en ondernemers niet kan worden gegarandeerd en dat het daarom niet verantwoord is om het evenement door te laten gaan. De hulpdiensten werden vanmorgen rond 11:15 gealarmeerd voor een aanrijding op de N446 in Leiden-Dorp. Hierbij is een weginspecteur van de provincie Zuid-Holland aangereden door een vrachtwagen. Ter plaatse ging het om een aanrijding tussen twee personenauto's. Twee ambulances kwamen hiervoor ter plaatse. De betrokkenen zijn behandeld door het ambulancepersoneel. De vrachtwagenchauffeur die de inspecteur aanreed negeerde een stopteken en wisselde van baan om het ongeval te passeren. De inspecteur kon wegspringen, maar werd alsnog geraakt door de vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Ten tijde van het ongeval ontstond er een lange file omdat één rijbaan was afgesloten voor het verkeer. En de hulpdiensten werden vanmiddag rond 1:30 gealarmeerd voor een aanrijding op de Matiloweg in Leiden. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een fietster en een auto. Getuigen zeiden tegen persbureau Regio Leiden-Dorp dat de vrouw aan de verkeerde kant van de weg fietste en daardoor op de personenauto klapte. De fietster raakte gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd door de aanrijding. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Komende nacht is het helder. De wind wordt zwak tot matig en waait uit het noorden tot noordoosten. En het wordt niet koeler dan 21 graden. Morgen opnieuw veel zon bij een noordoostenwind. Matig en aan zee af en toe vrij krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag tussen de 30 en 33 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam, voor Zoetewoudendorp 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk 10 minuten oponthoud na een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12, de Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: tonight.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De jaarmarkt die komende vrijdag over de hele lengte van de Leidse Haarlemmerstraat zou plaatsvinden is afgelast omdat het die dag extreem heet wordt. Volgens de voorspellingen lopen de temperaturen die dag in de stad op tot 40 graden. Mede-organisator Centrum Management Leiden stelt dat onder die omstandigheden het welzijn van de bezoekers, standhouders en ondernemers niet kan worden gegarandeerd en dat het daarom niet verantwoord is om het evenement door te laten gaan. De hulpdiensten werden vanmorgen rond 11:15 gealarmeerd voor een aanrijding op de N446 in Leiden-Dorp. Hierbij is een weginspecteur van de provincie Zuid-Holland aangereden door een vrachtwagen. Ter plaatse ging het om een aanrijding tussen twee personenauto's. Twee ambulances kwamen hiervoor ter plaatse. De betrokkenen zijn behandeld door het ambulancepersoneel. De vrachtwagenchauffeur die de inspecteur aanreed negeerde een stopteken en wisselde van baan om het ongeval te passeren. De inspecteur kon wegspringen, maar werd alsnog geraakt door de vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Ten tijde van het ongeval ontstond er een lange file omdat één rijbaan was afgesloten voor het verkeer. En de hulpdiensten werden vanmiddag rond 11:30 gealarmeerd voor een aanrijding op de Matiloweg in Leiden. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een fietser en een auto. Getuigen zeiden tegen persbureau Regio Leiden-Dorp dat de vrouw aan de verkeerde kant van de weg fietste en daardoor op de personenauto klapte. De fietser raakte gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd door de aanrijding. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Komende nacht is het helder. De wind wordt zwak tot matig en waait uit het noorden tot noordoosten. Het wordt niet koeler dan 21 graden. Morgen opnieuw veel zon bij een noordoostenwind. Matig en aan zee af en toe vrij krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag tussen de 30 en 33 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hogere kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu... Meer.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.

0: extra.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.